0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
2: En we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is Joe. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
3: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Het zijn solden in de designer outlets van

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi Market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Vorig jaar had bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
6: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen? Of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen. Je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
5: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
7: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
5: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luque-Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
8: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
5: Wie de kwartfinale wil volgen zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
9: Dit is Joe Summer.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is Joe Summer.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech?
9: Wat?
10: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
9: Oh nee.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort ready on.
11: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Alles wat je weet over A-mode. Start.
15: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
14: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
1: Amode, familie van mooie merken. Krevel.
16: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
2: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen. Je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
1: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen. Vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een 30-tal relschoppers werden opgepakt, 2 agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven. Want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, welkom bij Joe's Summer. Yep, de zomervakantie wordt ook volop ingekleurd hier bij ons met Dinky Toys bijvoorbeeld, die voor de toeters en bellen zorgen, naar onder andere Phil Collins en ook al Michael Jackson. Je hoort het na het nieuws van 10 met Serafine Smits. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Minister Van den Broeke wil het noodnummer 1733 overnemen. Een nieuwe natuurbrand in Frankrijk. En Poetin en Trump hebben gebeld over de oorlog in Oekraïne. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quentin. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is de afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 19:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbass-regio in het oosten van Oekraïne wil innemen. En ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Maar wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maximaal rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
2: En beat it aan de files en dat werkt, want nergens vertragingen op dit moment.
4: Dit is Joe
5: met Astrid Philips.

bij Michael Jackson. Beat it. Goedemorgen. Heel fijne ochtend. Goed dat je al wakker bent. Ja, 10 uur op een zondag. Ik vind dat toch al behoorlijk. Al is het in onze app bijvoorbeeld nog rustig op dit moment. Maar dat is heel oké. Okay, pak uw tijd maar om wakker te worden. Hopelijk heb je alleszins een goede nachtrust achter de rug. Het zal misschien ook wel de laatste goede nachtrust zijn. Want er komt weer een hittegolfje op ons af. Hè. En ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar na die vorige hittegolf van een goede week geleden of zo, heb ik niet plots airco of een zwembad geïnstalleerd. Dus dat wordt weer pittig allemaal. Maar ik blijf er wel graag de allervrolijkste muziek bij halen. Ook vandaag is dat zeker en vast het geval met Dinky Toys. Dus zo meteen Out in the Streets. Shiboom, shiboom komt eraan na deze doorzetter hier nog. Phil Collins en Can't Stop Loving You.

als je dit hier hoort, dan weet je dat toch gewoon. Dat die band zoveel lol gehad moet hebben. Dinky Toys, Hour in the Streets, Shiboom, tot 10:15. Goedemorgen en welkom hier op deze 5 juli. Waarmee we nog aan het begin zitten van onze nationale ijsjesmaand. Ja, vanaf komende week, donderdag 9 juli, begint die ijsjesmaand ook echt te pieken. Met de opening natuurlijk van ons Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon van het strand in Westende. En al ben ik fan van vanille-ijs, dat gezoute karamel smaken. Dat ga ik toch ook eens proberen hoor. Ja, je kan nog meer verlekkerd raken op ons ijsjesalon via joe.be, want daar vind je de menukaart al geëtaleerd met de prijzen er zelfs bij. Ik vind dat zeer handig allemaal. Zometeen heb ik hier voor jou bij Joe een amazing momentje met Meteor dan. Dat zou eigenlijk ook meteen een goeieke zijn om te laten voorbijkomen op onze Vlaanderen Zingt van 17 juli. We doen daar in Westende wel degelijk ook aan mee. Meteor dus met nooduitgang na hier dan weer Peter Gabriel en Salisbury Hill.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
3: Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

redelijk zeker van dat je hebt meegezongen met Nooduitgang van Meteor. En is dat nu toevallig ook iets waar je echt gewoon blij van wordt? Van zingen, of dat nu kattenvals is of totaal niet. Weet dan dat we met Joe nog steeds een paar enthousiastelingen zoeken. Van die echte gangmakers die mee een feestje kunnen inzetten als geen ander. Ja, dus als je met een bende vrienden of buren of met de hele familie zoiets gefixt zou kunnen krijgen, laat het dan even weten via onze website, via joe.be. Dan moet je maar eens verder klikken dan naar de Paradise Beach afdeling en dan vind je het zeker wel. Zometeen dan even de zweettempel in met Black Eyed Peas en hun Maskinada. Wordt

0: Adele, die heeft nog eens van zich laten horen. Ja, Adele gaf nog eens een interview aan CEO Zak Brown. Dat is de CEO van het Formule 1-team van McLaren. En ze kwam daarbij terecht omdat haar zoon blijkbaar zot is van Formule 1. Haar zoon Angelo, die er intussen 13 is. En ze stimuleert hem dan graag daar verder in die Formule 1. Omdat ze het nu eenmaal fijn vindt dat hij een passie heeft. Maar waar wij dan vooral curieus naar zijn, denk ik dan toch, is die zangcarrière van haar, van Adele. Liet ze weten dat ze eigenlijk helemaal zo vaak niet meer zingt en dat ze ook nooit had gedacht dat ze zelf in de spotlight zou staan. Ze zag zichzelf eerder talent scouten, daar leek ze een neus voor te hebben. Maar ik ben zo blij toch wel dat iemand daar zei dat ze zelf toch vooral het talent is. Dat horen we zo meteen nog eens in die Skyfall van Adele, die eraan komt na Man at Work en Down Under.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

niemand daarvan kan genieten op dit moment van die stem van Adele Skyfall. Goedemorgen, zondagmorgen met de nodige pistoleetjes. Wie weet wel, op je bord een iets langer nippen van de koffie dan ook. En dan Incognito die jou vergezelt. Zometeen, Always There.

0: Surplusdeals van Delhaize gaan we koken.
1: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
3: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.

0: kwart voor elf. Goedemorgen, welkom nog steeds hier bij Joe. Daar zit je goed. Hè? Jocelyn Brown, incognito, always there. De zomervakantie die werd 1 juli officieel ingezet op een waanzinnige, luide, overrompelende manier hier in ons land. In het Koning Boudewijn Stadion, dan toch meer bepaald door BTS. Jawel, die Zuid-Koreaanse K-popband die voor het eerst dus naar ons land ook eens afzakte. En een massa aan fans deed opkomen, opdraven, uren voor ze uiteindelijk aan hun concert moesten beginnen. Ik neem je er nog eens mee naartoe. BTS komt eraan zo meteen samen met Coldplay in My Universe. Nou, Pet Shop Boys nog hier en Western Girls.
1: Dit is Joe Summer.

Coldplay samen met BTS in My Universe. En die BTS, dat blijkt de favoriete K-pop band te zijn van dochtertje Nora. Dat laat Loesje Klaas weten via de app Loesje Klaas, die intussen in de auto zit richting het zuiden van Italië rijdt. Wij doortrekken dan weer richting het zuiden van de USA. Naar Californië, de hometown van de Beach Boys hier. Je krijgt ze met Surfing USA.

0: zondagmiddag. Muziek zit helemaal à point. Hier en daar meer spicy dan ergens anders. From Spain, Paco Paco. Opwarmen daarvoor met Milo, You Don't Know. 1 over 11 nieuws, dat hoor je met Serafine Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Minister Van den Broeke wil het noodnummer 1733 overnemen. Het departement Omgeving betwist vaker vergunningen en een nieuwe brand in Zuid-Frankrijk. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van de wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten. En daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven, vragen gemeenten eerst advies aan de overheid. Maar als ze dat advies niet volgen, riskeren ze dat er beroep wordt aangetekend. Dat zegt N-VA-kamerlid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verleende vergunning, met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
1: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep tegen zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten. Maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
3: Dit is Joe met Astrid Philips.

Goedemorgen, vrienden van de zondag. Zo welkom hier bij Joe, waar ik je nog een uurtje meepak totdat je helemaal klaar bent voor deel 2 van de dag. Voor dag 2 ook in de Tour de France, die ook vandaag weer door Spanje trekt. Van Tarragona tot Barcelona en klets ik er dan nog een Spaans uitstapje bij hier. Richting Malaga dan wel, dat is even een paar honderden kilometers erbij hoor. Malaga, daar woont namelijk deze Paco, die je kent van Taca.

België en Nederland, dat ging nog nooit zo goed hand in hand als de voorbije jaren. Ook met Maxime en Babette, hoe dan ook tot 11:12. Goedemorgen, goedemorgen. Straks om 12:00 deze middag dan weer. Een nieuwe test on the beach en dat kan niet beter uitkomen. De middag inzetten doe je namelijk met chefkok Jeroen Meus, die u ongetwijfeld gaat inspireren voor een lekkere lunch bijvoorbeeld. En honger zal doen krijgen, dat zeker en vast ook. Maar dus ook zomerse verhalen levert op vraag van onze lieve collega Tess Goossens. Dus zal ik er straks in de studio van Vilvoorde dan wel gewoon de airco misschien uitzetten, want gezien ons Paradise Beach nog niet geopend werd, zoekt Tess de zomerse sfeer nog gewoon hier in onze studio in Vilvoorde. Dus straks hoor je het allemaal, hoe Jeroen Meus de zomer graag intrekt. Straks hier bij Joe tussen 12:00 en 2:00. Zometeen dan muziek van U2 met The Sweetest Thing na deze Duran Duran.

0: wordt geapprecieerd door luisteraar Liesbeth Wels. Ze stuurt in onze app. Opla, mijn dag is weer goed. YouTube groetjes van een snel contente mens. Misschien ben jij dat ook wel als je weet dat AHA eraan komt met Take On Me.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Solde bij Zalando.
11: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solde bij Zalando.
12: Het zijn solden in de designer-app.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices. Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel. Leef beter. Dit is Joe Summer.

Take On Me tot 11:55 op deze 5e juli. Het is vandaag trouwens meteen op die zeldzame dag dat we nog eens onder de 25 graden hangen. En daarna is het alweer gank hoor. Aanleunen tegen de zweterige 30 graden dan. En dus pas ik hier en daar toch al graag de muziek aan zachtjes aan. En met bijvoorbeeld Cruel Summer krijg je nog voor 12 uur deze middag. En nu meteen ook al deze Becky G. Samen met Omega in Arranca.

Kiss Me, Sixpence, Non The Witcher. 11:30 zou je misschien files kunnen verwachten. Maar nee hoor, het is 5 juli en ik heb zo het gevoel dat iedereen al op vakantie is vertrokken. Ik vind het altijd veel leuker om later in de zomervakantie weg te gaan. Maar het is tof hè, dat we zo kunnen genieten van rustige wegen. Laten we dat even zo houden ook. Ik heb hier vandaag trouwens niks Frans mee. Ik kan jou dus met niks inspireren, toch niks van Franse muziek. Maar je weet dat wel, Jo Dassin, Une Belle Histoire, Il est 5 heures, Paris c'est vrai van Jacques Dutronc. Dat zijn de klassiekers die je sowieso wel zal zetten in de Franse top 100, die we hier ook weer lanceren maandag 14 juli. Ja, de Franse feestdag, die vieren we graag mee. Maar zijn er nog zo van die Franse liedjes die jou meteen zin doen krijgen om een baret te kopen, een gestreept t-shirtje aan te trekken, jouw zin doen krijgen om ook met een stokbrood onder de arm te lopen? Laat het dan zeker nog weten via jo.be. Want ik zeg nu wel de Franse top 100, maar die bestaat voorlopig nog niet. Nee, die moet nog helemaal aangevuld worden met jouw suggesties, jouw Franse suggesties. Dus waarvoor ik jou dus niet verder kan aanmoedigen. Nee, ik heb wel ILO klaarstaan. Dat is ook altijd wel tof, denk ik. Don't bring me down. Dat is Simply Red. If you don't know me, by now.

0: Was het al maar 14 juli, zou je gaan denken, de Franse nationale feestdag die wij hier ook vieren bij Joe. Dan lanceren we de Franse top 100, die volledig blanco is voorlopig, maar de suggestie is gigantisch veel hoor, die er binnenkomen. Pour un fleur bijvoorbeeld, Les Sunlight des Tropiques, Claude François mag er ook aan toekomen. Gigi Lamoroso, Gilbert Montagnier, Je te donne van Jean-Jacques Goldman, dat komt daar helemaal goed hoor. Zometeen dan voor jou geen Franse discoplaatjes, maar wel gewoon de Franse de discodeurtjes openzetten met Alcazar en Crying at the Discotheque.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
2: Dit is Joe. Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Homo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Adventure is everywhere.
8: Kom naar de Solden.
9: Nee, Solden.
8: Solden?
9: Een S Solden bij AS Adventure.
8: AS, dat is ook al mijn S.
9: Ja, Solden bij AS Adventure.
8: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
9: Nee, het is Solden.
8: Shit, hè.
9: En zondags open.
8: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
7: AS Adventure.
10: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solden. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solden. Al onze winkels zijn vandaag open.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Dit is Joe Summer.

Het is behoorlijk bewolkt, zag ik hier net. Het is lang geleden, lijkt het wel, maar het kan dus nog. Hè. Op deze laatste dag van Rock Werchter, waar je kan uitkijken naar muziek van The Cure, David Byrne, Paul Kalkbrenner, lijkt mij ook tof. En waar 4 jaar geleden Anne-Marie op het podium mocht. Ze komt eraan na.

0: vanaf morgen bij Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goeie zondagmiddag hier, die net iets meer zin doet krijgen. Misschien wel in roeren in kookpotten met Jeroen Meus nu dan als gast bij Tess on the Beach. Smakelijk. Maar eerst nog het nieuws van 1 over 12 krijg je met Serafien Smits. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een dodelijk ongeval met een parachute in Namen. Een schietpartij in New York. En je kan op 28 plekken in Vlaanderen naar de zon kijken met een telescoop. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. De politie heeft afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte Canada met 0-3. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren. Het bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. En de auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij die gewonden. En een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij het vuurwerk voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwerpen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon gaan kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
5: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
4: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
6: Tess on the Beach
7: met Jeroen Meus.

0: Goedemiddag en welkom bij Tess on the Beach. We tellen stilaan af naar onze verhuis naar Westende. Daar zitten we vanaf volgende week een maand lang om radio te maken met zicht op zee. Vandaag vieren we vakantie vanuit onze studio met een bekende gast die helemaal in vakantiemodus gaat. Welkom Jeroen Meus.
1: Goedendag, dag Tess. Lang geleden.
0: Dat is waar, maar heel blij om je te zien. Als ik je zie, dan krijg ik altijd een klein hongerke.
1: Het is dope. Ja, het is dope. Ja. Daar blijven we nog altijd ons best voor doen natuurlijk. Hè. Ik ga mijn 17e jaar beginnen zeker. Ja. Dagelijks kost dan toch. En ik heb hier ook nog rondgelopen, want het is nog eens leuk om op de...
0: Ik heb hier nog in zien
1: DPG-studio's nog eens te zijn. Het is plezant, ja.
0: Ja, en ik heb nog bij u veel langs geweest als je nog een restaurant had.
1: Dat klopt.
0: Nu zie ik u koken, toen proefde ik uw keuken ook. Nu is het door de hand van mijn man die uw kookboeken...
1: Ja, en die kan dat natuurlijk verbrodden voor
0: zeker,
1: mij.
0: Zeker.
1: Dat van dat Gerrit van Meus, dat trekt op niks, maar dat is niet waar. Dat is zijn schuld.
0: Zeg, op zo'n zomerse dag, wat wordt er dan op tafel getoverd ten huize Meus?
1: Ik heb net een verjaardagsfeest van mijn zoon achter de rug, dus ik heb die mensen... Die jongens wijsgemaakt. Je moet tegen je ouders zeggen dat je een linzenburger gegeten hebt en dat je alleen maar groentesap gedronken hebt. Maar ik heb net heel grote barbecue gegeven voor mijn zoon zijn verjaardag. Pannenkoeken gebakken, burgers gebakken, hotdogs gemaakt, vanilleijs zelf gedraaid. Dus ik kook nog steeds altijd, nog altijd heel graag. En ook thuis doe ik dan nog altijd heel veel.
0: En wat is uw signature dish?
1: Nee, ik ben eigenlijk nu... Laatste jaar ben ik mij zo'n beetje aan het... toespitsen op het fermentatieproces. Een beetje hip, maar ik wou het ook kunnen. Deftig zuurdesembrood bakken, kimchi maken, zuurkool fermenteren. Dat soort dingen doe ik heel graag. Mijn moestuintje is ontploft, dus ik heb nu heel veel. Dus ik moet veel inmaken, passata maken. Ik heb eergisteren kersenconfituur gemaakt.
0: Echt jongen, stop ermee.
1: Confituur. Maar ik doe dat echt heel
0: graag. Maar ik krijg echt het water in mijn mond. Heb je iets bij om te eten?
1: Nee. Ja, ik heb eigenlijk wel iets bij voor het eten, maar dat is voor straks.
0: Oh. Oh, spannend. Kijk, ik wil al uw zomerse verhalen kennen. Ja. Uw zomerse keuken. Wat was uw leukste vakantie ever? En heb je misschien ook een horrorvakantie beleefd?
1: Nee, maar misschien... Moet ik dat nu al zeggen?
0: Nee. Maar denk er wel al eens over
1: na. Ik ga er eens over nadenken, ja, dat is goed.
0: Welkom bij Tess on the Beach.
1: Dankjewel, Tess.
0: Ja!

0: Stress on the Beach. De vakantie-ID van Jeroen Meus.
1: Jeroen.
2: Ja?
1: Pitch uzelf is in 15 seconden als reispartner.
2: Ik probeer een combinatie te zijn van de geïnteresseerde cultuurliefhebber, gecombineerd met iemand die elke avond toch zijn restaurant moet hebben en heel graag daarbij een lokale wijn proeft. En die ook af en toe wel eens graag met zijn voeten in een zwembad staat, ligt, zwemt. Dus ik probeer een combinatie te zijn van verschillende soorten toeristen.
1: Oké, zet je dan zo iemand die, als hij zijn reis boekt, ook al de restaurantjes vastlegt?
2: Ja, het hangt er vanaf waar ik naartoe ga. Dus de steden, als ik naar steden ga, wel. Ja. Maar niet per se, omdat ik vind het moment nemen ook wel heel belangrijk. Ik vind dat niet, anders dan zetten ze al de hele dag aan het denken, we moeten ons poeien, want we moeten om 6 uur of om 6:30 daar zijn. Dat doe ik niet. Ik loop ook niet alle sterrenzaken af te schuimen. Vakanties is ook echt gewoon, ja, vind ik, tijd nemen, couleur lokaal opsnuiven en dan ergens binnenstappen dat je het leuk vindt. En op de Wilde Boef vind ik ook wel tof.
1: Oké.
2: Maar ik plan wel zo'n beetje, waar ben ik hier juist? Wat is de geschiedenis van die stad? Dat soort dingen zoek ik wel een beetje uit.
1: Ja. Zijn je zo streetfood? Is dat dan weer besteed?
2: Ja, natuurlijk, ja.
1: En zet je dan niet met hygiëne bezig?
2: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Echt?
2: Nee, dat bouwt maar wat weerstand op door af en toe een keer wat streetfood eten. We zijn een paar jaar geleden zijn we naar Japan geweest. Ja. We hebben bijna niks anders gedaan dan alleen op straat eten. Maar in Japan is natuurlijk ook wel heel, heel, heel erg proper. Ik heb natuurlijk in hoofden van mijn beroep ook al veel gereisd. Dus ik ben wel al redelijk wat gewoon. Dit jaar staat er Napels en Milaan als steden op het menu bij ons. Dus ik ga daar ook wel aan de kraamke een goede pizza eten of zo. Natuurlijk wel, ja.
1: Oké. Zeg, een rozeetje of een frisse pint?
2: Ja, sowieso een pint. Ik vind rosé, dat is voor mensen dat niet kunnen kiezen.
1: Het is wit of rood.
2: Het is wit of rood. Nee, er bestaan wel. Ik snap het wel, maar het is niet aan mij besteed. Ja. En het pantomet moet in de buurt liggen als ik rosé drink. Ik ga nog altijd redelijk veldzuur van.
1: Een strakke of een losse zwemshort?
2: Zie jij mij al in een strak, in zo'n speedo?
1: Ja, of zo'n strak shortje zo.
2: Dat heb ik
1: vind dat nog wel sexy,
2: dat zou nog eventueel kunnen, maar het zal toch voor een losse zwemshort zijn. Maar ik moet eerlijk toegeven, na het zwemmen is het eerste wat ik doe, is iets anders aan, is iets droog aan doen. Ik vind het verschrikkelijk, zo'n plakkende zwemshort tegen je benen. Ja, ik vind dat echt niet aangenaam.
1: Ook op reis kook ik graag elke avond of nee? Dan ga ik toch wel liever op restaurant.
2: Ik kook nooit op reis.
1: Nooit?
2: Nee, nooit. Maar het hangt er vanaf welke, nogmaals, wat een soort reis dat je maakt. Om een voorbeeld van deze zomer te geven, maken we een doorreis door Italië. Ik heb toffe hotelletjes gezocht op onze doorreis. Nee, we gaan elke avond iets eten.
1: Oké. Raamplaats of het gangpad op het vliegtuig?
2: Raamplaats, met overtuiging.
1: En is dat dan geen gevecht met je zoon?
2: Ja, het is moeilijk, maar ik win nog voorlopig.
1: Een camping of een
2: vijfsterrenhotel? Mag ik daar iets over zeggen, over de raamplaats?
1: Ja?
2: Ik ben al een paar keer gefotografeerd geweest terwijl ik aan het slapen was, als ik in het gangpad zit.
1: Ah.
2: En ik vind dat heel onbeleefd en heel vervelend. En mijn vrouw moet me dan even zeggen van, zet u een keer hier, want...
1: En is dat met je mond open?
2: Dat zou dan ook wel kunnen, snap je?
1: En dan een beetje kwijl
2: dat eruit roept. Dus daarmee liever raamplaats.
1: Een camping of een vijfsterrenhotel?
2: Beide. Kan niet kiezen. Mijn jeugd is altijd camping geweest. Vijfsterrenhotel hoeft zeker ook voor mij niet. Maar ik doe dat soms wel ene keer eens even graag zo met mijn vrouw. Onder ons twee een keer
1: verwijnen.
2: Het citytripje. Ja. En dan zo een keer de dikke uithangen. Dat vind ik nog wel eens plezant. Maar kamperen heb ik als kind altijd heel graag gedaan. Ja.
1: Oké. Zeg, geef u zelf eens een score op 10 als reispartner?
2: Maar is dat mijn jokers hier? Ik kan heel gestresseerd zijn soms. Kan ook
1: vakantie?
2: Ja, omdat ik zo dingen wil laten zien en dingen wil doen. En als het soms niet altijd gebeurt zoals ik het in mijn hoofd had, dan kan ik wel eens... dan kan ik misschien eens gestresseerd zijn. Ik heb mijn zoon en mijn vrouw zijn eerder van het shoppende type.
1: Ja?
2: En ik ben dan Jules Cabas. En ik moet dat dan bijlopen. Ik doe dat ook wel graag, hè. Pas op. Maar ik wil ook af en toe wel eens zo mijn eigen wil opdringen. Wij hebben een heel goed alternatief gevonden. Wij nemen overal een fietstocht. Dat vind ik het beste wat je kunt doen in een stad. Ga een geleide fietstocht maken. En dan kom ik wel voorbij de culturele plaatsjes dat ik gezien moet hebben. En ondertussen zit George maar op zijn fiets. Die vindt dat plezant. Dus dat is een goede combinatie tussen de twee. Maar ik kan soms wel een beetje... Zo, waar ik wil daar naartoe, ik wil daar naartoe.
1: The fear of missing out.
2: Een beetje.
0: Tess on the beach. Met Jeroen Meus.

0: Stress on the Beach met Jeroen Meus.
1: We weten ondertussen al een beetje hoe Jeroen op vakantie is, maar naar waar reist hij het liefst en op welke vakantie zien we hem nooit meer terug? Waar beleefde hij zijn ergste reis ooit? Je komt het zo te weten.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Profiteer nu van straffe zondekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
7: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
8: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit.

0: Stress on the beach.
1: Met Jeroen Meus. De zomerstatus.
2: Jeroen, zit jij nu eigenlijk in een vakantiemodus? Of ja. Zijn jij nog volop aan het werk?
3: Ik ben één of twee vitessen naar beneden geschakeld. Maar ik sta nog in vierde, ik zal het zo zeggen. Dus ik ben wel... Alles is gedraaid. Ik heb een nieuw reisprogramma gemaakt. De Mostert van Meus. Dat komt in het voorjaar 2027 op.
2: Ah, leuk.
3: Daar staat ook alles erop. We zijn al bezig aan het nieuwe seizoen. Maar dat is op een ander ritme dan in het voorjaar. Het was heel druk. Het is heel druk geweest eigenlijk. Ja. Van september tot mei is het voor mij eigenlijk altijd redelijk druk. Maar ik heb wel zo'n beetje een zomerritme. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Dat is heel fijn.
2: Zeg, die dagelijkse kost, aan hoeveelste zit je nu eigenlijk?
3: Ik weet dat 17e jaar gaan we starten. Of heb ik afgerond, gaan we starten.
2: En zit jij dan soms aan je keukentafel te denken?
3: Ja, maar dat is het mooiste, aan mijn job. Dat is eigenlijk het mooiste. Het is eigenlijk ik heb daar zo wel een beetje mijn liefde echt in gevonden. Vroeger was het vaak een moet en nu is het een mag. Ik vind dat een ongelooflijk privilege dat ik dat programma mag maken, dat ik dat mag doen. Dat mij overkomen is en niemand anders. Ik sta daar heel dankbaar en ik vind dat nog op absoluut privilege dat ik dat mag maken. Dus ik doe dat heel graag, maar er is een stramien. Ik zit thuis aan de keukentafel. Dat zal waarschijnlijk morgen zijn, ga ik een 12-13-tal recepten hopelijk vinden. En soms zijn er maar twee en soms zijn er 30.
2: Doe je dan inspiratie op?
3: Ik kijk nog veel. Tegenwoordig heb ik ook Instagram. Heel veel chefs volg ik. Alle grote jongens, alle influencers dat ik leuk vind, volg ik ook. Dat laat ik mij ook door inspireren. Pikken ga ik niet gemakkelijk doen. Dat vind ik een klein beetje te laf. Maar ik laat me wel inspireren, uiteraard. En ik koop nog altijd heel veel kookboeken. En ik vind dat zalig. Ik heb een grote bibliotheek met enorm veel kookboeken. En ik selecteer dan een paar uit. Ik zit mij aan de keukentafel. Ik begin daarin te bladeren en ik laat mij op die manier inspireren.
2: Ah, ja.
3: Op vakantie gaan is voor mij ook altijd een foodtour. Altijd ben ik op zoek naar nieuwe dingen. Dus ik heb zo een rode draad in mijn leven die dat ik overal kan meenemen. En ik ben nog altijd enorm gebeten door alles wat lekker is en wat haalbaar is. En wat, ja, dat is een droom voor mij eigenlijk.
2: Ja. Zeg, zit er ook vakantie in? Echt naar het buitenland gaan? Zoals je net zei, Napels? Of?
3: Ja, we gaan ik ga eerst met mijn vrouw alleen naar Portugal. Want onze zoon is op scoutsvakantie, dus we gaan eens 10 dagen onder ons weg.
2: Love holiday.
3: Love holiday, ja. Ze moesten door. Ja, dat klinkt zo raar, een love holiday.
2: Dat klinkt niet raar, dat is juist goed. Als koppel heb je dat dan soms nodig.
3: Ja, we hebben dat nodig. We hadden eigenlijk afgesproken dat George geboren werd. Elk jaar gaan we onder ons twee een paar dagen ergens naartoe.
2: Ja.
3: En hij is nu 14 geworden en dat is de vierde keer dat we het doen. Dus ça va wel, hè. En dan maken we als gezin, en dat is voor mij het mooiste, daar kijk ik zo naar uit, dan maken we als gezin een grote reis door Italië. En dan beginnen we in Napels, we gaan naar Pompei, we gaan over de Amalfi-kust, gaan we naar de Abruzzo. Ja. Daar heb ik een heel tof ding gevonden, een oude verlaten dorpje waar we leren kaas maken en brood gaan bakken en dat soort dingen.
2: Ah, uw zoon is daar ook echt geïnteresseerd?
3: Ja, dat weet ik niet, maar hij is 14, dus ik moet hem wel activiteiten voorschotelen. Want anders zit hij de hele dag op zijn telefoon. Dat willen we ook niet. En dan rijden we zo via de Marken over Toscane. Moeten we naar een huwelijk en eindigen we in Milaan. En gaan we naar een optreden van Tyler, the Creator, voor zijn verjaardag.
2: Naar wat?
3: Tyler, the Creator. Ja, dat staat u nog allemaal te wachten, Tess.
2: En wat is dat?
3: Dat is een ongelooflijk goede hiphopper, een goede rapper. En die speelt in Milaan een optreden. En George is daar zot van. En dat was zijn verjaardagscadeau. Dus ik had tickets in Milaan bemachtigd.
2: Oké.
3: Dus een toffe vakantie, toch?
2: En hoorde jij dat ook?
3: Ja, ik hoor dat helemaal heel graag. Dus de connectie dat ik met mijn zoon tegenwoordig heb, is hip-hop. Ik heb al mijn oude hip-hop, dat ik van vroeger nog kende, die leer ik hem nu aan. En op die manier probeer ik wat te connecteren, want het is wel echt een puber aan het worden.
2: Oké. Tyler staat hier niet klaar, maar wel deze.
3: Ja, dat is ook een goeie.

0: Jeroen, hoe zit dat met je geheugen? Heb jij dingen goed onthouden?
1: Weet je wat, dat is wel een vraag waar ik mij een beetje zorgen over begin te maken. Want ik weet heel veel dingen nog van vroeger. Ja? In mijn nostalgisch brein werkt zeer goed. Korte termijn geheugen werkt minder goed.
0: Maar uw verleden, daar weet u nog alles
1: daar
0: over.
1: Daar weet ik eigenlijk nog heel veel details van, ja.
0: Dan komt het helemaal goed.
1: Ja, dan komt het goed, oké.
2: Tess on the Beach. Met Jeroen Meus.

0: Stress on the Beach.
1: Met Jeroen Meus. De vakantieherinnering.
2: Is er zo'n zomer die om de een of de andere reden een onwaarschijnlijk diepe indruk op u heeft nagelaten?
3: Ik heb een zomer gehad die mijn leven extreem hard veranderd heeft. Dat is de zomer, ik weet het jaar niet meer van buiten, maar dat is de zomer dat ik stage heb gedaan in Beaulieu-sur-Mer tussen Monaco en Nice ongeveer, aan de Côte d'Azur.

0: Heel, heel pittig, lange dagen. Hele zware ploeg in de keuken. Met allemaal seizoensarbeiders. Dus dat is ook zoiets. Onderling veel spanningen. Een hele, hele, hele strenge chef die zijn sterren terug wou verdienen. Want dat is een ander systeem in Frankrijk enzovoort. Maar dat was ja, heel, heel leerrijk. Maar dat heeft wel mijn leven veranderd, die stage. Want daar heb ik echt gezegd van... miljard, wat een graven job is dat eigenlijk.
1: Raar, ja, want dat is gezegd.
0: Ja, we werden brandwondes over heel de armen. Wij kregen weinig eten. Dat was echt toeken. Maar dat was ook omdat we waren daar met 3 Belgen. Ja. En die andere stagiairs die hadden het veel milder. Maar die zagen ook iets in ons. Wij werden wel aanzien als, amai, dat zijn toekerkes, die Belgen hier. Dus ik denk dat die chef dat ook wel een beetje bewust deed. Van, kom, daar ga ik iets uithalen. En op het einde van de stage heb ik daar een hele mooie brief van gekregen. Van, ik zal nooit twijfelen om Jeroen aan te raden bij zijn toekomstige werkgevers. En zo, die waren heel blij met ons. Maar ik heb daar enorm hard gewerkt. Enorm. En dat was de zomer die mijn leven veranderde. Heeft, want dat heeft mijn pad bepaald. Want daarvoor was ik nog niet echt zeker van, wil ik wel in die horeca blijven? Is dat wel iets voor mij?
1: Ja.
0: Maar dat heeft mijn liefde voor die keuken echt aangewakkerd. Ja.
1: En je bent dan thuisgekomen en dan?
0: Ja, dan ben ik nog een 7 jaar gaan volgen.
1: Eerst beginnen eten misschien?
0: Nee, ik ben omelijk de dag daarna moest ik terug naar school.
1: Oh.
0: Ja, dus dan ben ik nog gaan bijstuderen. 1 jaar, specialisatiejaar. En dan ben ik eigenlijk daarna omelijk beginnen werken. Ja. Maar ik heb eigenlijk weinig zomers gehad. Want wij moesten dus heel veel stage doen in die zomers. Dus vanaf mijn 3e middelbaar tot en met mijn... ja, 7e was dat dan. Ik heb heel weinig zomervakanties. Zo mijn vrienden een interrail richting Kroatië, ik zeg maar wat, heb ik nooit gedaan. Wij waren altijd aan het werken. Dus ik heb elke zomer altijd gewerkt. Dus mijn herinneringen aan vakanties zijn ofwel die van met mijn gezin nu, oftewel die met mijn familie vroeger als we echt klein waren. Maar daartussenin, als puber en als adolescent, ben ik eigenlijk nooit op vakantie geweest.
1: En als je terugdenkt aan die vakanties met je ouders?
0: Ja, dat is... mijn ouders zijn jong gescheiden. Ik was heel jong. Ik heb ze nooit samengekend eigenlijk. Ik heb daar geen herinneringen aan. Maar mijn vader is een globetrotter. En die had eigenlijk een zelf getimmerde camper. Met 3 hangmattekens in van achter. En wij trokken zo heel Europa rond. En voornamelijk richting Portugal. Met de mobilhome. Dus dat kamperen wat je daar straks vroeg. Ja. Dat zit er zeker en vast in. Van kindsbeen af hebben we dat altijd gedaan. En daar heb ik natuurlijk de mooiste herinneringen aan.

0: en laatste ontmoeting gepland in heel mijn hart. En bij VTM2 ontmoeten ze voor het eerst de schoonfamilies in Meet the Fockers. Vanavond bij VTM en VTM2.
1: Het zijn solden in de designer outlets

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Medi-market.
2: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
7: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Oh.
7: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Good times, great music.
11: This on the beach met Jeroen Meus.

0: Stress on the Beach.
1: Met Jeroen Meus. De horrorvakantie.
2: Is er zo'n vakantie waarvan dat jij zegt... Amai, wat was dat? Daar zitten mij nooit meer terug. Dat
3: ja, we hebben wel eens... Ik heb ooit eens iets meegemaakt als kind. Maar dat heeft niet heel de vakantie gelukkig bepaald.
2: Ja?
3: Maar we hebben eens een heel zwaar auto-accident gehad. Waar ik in zat als we de grens overstaken. Richting het zuiden van Frankrijk. We gingen altijd graag naar eenzelfde camping. Dat was in Les Landes, in Litemix. Iets boven Biarritz.
2: Dus dat was met uw ouders dan?
3: Dat was met mijn vader en een vriendin van mijn vader. Ja. En dat was nog douane. Hè. Je moest je papieren nog laten zien. Dus bij het tolhuisje buiten rijdende... waren we de papieren nog in het handschoenkastje aan het steken en werd er een uitwijkmanoeuvre niet goed gedaan en zaten we onder een vrachtwagen.
2: Oh.
3: Ja, dat was wel een pittige. En ik denk dat ik toen een jaar of 12 was, zoiets. Ja, dat was wel toen wel hoor. Dat auto dat lag, dat was nog zo'n oude Peugeot, ik denk een 300 en weet ik veel wat. Dat was wel een kantje boord, ja. Dus de vakantie begon heel slecht, maar uiteindelijk is die nog... heel goed geworden.
2: We zijn nog op uw bestemming
3: geraakt. Ja, we zijn nog op onze bestemming nog geraakt. En we hebben nog in de Atlantische Oceaan in de golven kunnen spelen. Dus dat is uiteindelijk wel goed gekomen.
2: En heb je sindsdien nog met je eigen gezin roadtrips gemaakt?
3: Ja, wij doen dat heel graag. Wij doen dat super graag. Skivakanties is altijd eigenlijk. Wat we nu ook gaan doen, is dat ook een beetje.
2: Als je één kind hebt... Dat echt wel heel leuk kan zijn.
3: Dat is heel tof.
2: Maar met twee op dat de achterbank die constant bekvechten.
3: Maar wij zaten met drie op de achterbank. Met drie jongens op de achterbank.
2: Hoe ging dat?
3: Hoe dat ging? Mijn pa die reed naar voren en die sloeg af en toe een keer in het Wilde Westen achteruit. En dan diegene die al in het midden zat, die had vlaggen. Hè.
2: Ja.
3: die kreeg dan een map rond zijn oren. Maar wij doen dat heel graag, een autovakantie. Dan maken we ook sandwichen en zo. Boterhammetjes met eiken op zo.
2: Oh, lekker.
3: Lekker dat die zo wat somper zijn.
2: Ja.
3: En mijn vrouw en ik hebben ook, sinds dat we samen zijn, want we hebben dat vroeger nog veel gedaan, we zijn al lang samen gelukkig, hebben we ook een gewoonte dat we moeten Cock Robin gehoord hebben, of Crowded House gehoord hebben. En dan gaat onze vakantie altijd goed zijn. Dus we zijn voor de rest niet bijgelovig, want dat brengt ongeluk, hè.
2: Allee, wat kies je nu? We draaien het.
3: Kies jij maar, Cock Robin.
2: Is goed.
3: Promise You Made is altijd goed, hè.
2: Ik vind dat goed.
3: Ja.
2: Hey, onze vakantietrip is ook geslaagd bij deze.
0: Tess on the Beach.
1: Met Jeroen Meus.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolven-expert Jan Loos.
2: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en leiden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
1: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
3: Koudwatervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
1: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
0: Tess on the beach
4: met Jeroen Meus.

0: Stress on the Beach.
1: Met Jeroen Meus, de koffercheck.
2: Ik wil u eigenlijk een beetje beter nog leren kennen aan de hand van wat je inpakt in uw reiskoffer. Is dat trouwens iets wat je zelf doet?
3: Ja, maar... moet ik dat allemaal vertellen?
2: Kijk,
3: het hangt er vanaf. Als het is voor mijn werk, dan ben ik er een halve dag aan bezig. En dan ben ik er echt heel, heel plichtsbewust mee bezig. Als ik weet, het is voor opnames. Ik mag echt zeker, of als ik moet die outfits hebben. Wij moeten soms dingen terug aandoen die raccord zijn, gekend het. En dan ben ik er heel plichtsbewust mee bezig. Als het is... Als het is voor mezelf, dan zal ik het 's ochtends doen. Net voordat we vertrekken, rap.
2: Ik zal wel zien. Serieus? Dan zou ik stress
3: van krijgen. Ja, daar heb ik dan zo wat uitstelgedrag, want ik vind dat een bepaalde vorm. Ik maak me dat dan wijs. Ik vind dat een vorm van ook vakantie. We zien wel. Allee. We zien wel of ik dat mee heb. En als ik dat vergeten ben, dan zullen ze daar ook wel een zwembroek hebben zeker. Of een tandenborstel, dat zullen we dan wel vinden zeker. Dus daar kan ik het dan zo wel een beetje meer in loslaten.
2: En uw vrouw vindt dat oké?
3: Nee, want zij maakt dan meestal de koffers. En zij maakt ook vaak voor mij de koffer en zegt, schatje, doe maar, ik zal het wel zien. Het is een verrassingspakket.
2: Oké.
3: Okay. Noem het ook lui zijn. Of 100% vertrouwen heb in mijn vaste partner. Dat kan ook. Nee, ik heb... Mijn koffers maken, ik doe dat niet zo heel graag. Ik heb er al veel moeten maken ook.
2: Hoeveel outfits per dag?
3: Per dag?
2: Ja, ik vind dat soms zo... Als je zo aan het ontbijt bent, dan zie je soms zo van die mensen daar zitten en denken, zeg maar, gisteren en eergisteren had je ook al die t-shirt aan. En dat is er echt keihard. Mensen zweten keihard. Dat vind ik raar.
3: Nee, dat is voor mij een hele duidelijke. Een t-shirt per dag gaat wel mee. Shorten niet, ene per dag. Onderbroeken wel ene per dag.
2: Hoeveel onderbroeken voor 5 dagen?
3: Ja, 5, hè.
2: Ah ja, s'avonds geen switchje na het douchen. Zo.
3: Maar misschien... Of geen, dat kan ook. Nee, maar je hebt toch in een dag je zwemshirt aan?
2: Ah, oh nee, want jij doet die direct uit.
3: Ja, maar ik heb niet gezegd wat ik er daarna aan doe.
2: Dan doe je terug een nieuwe.
3: Een gewoon short ook aan.
2: Ah ja.
3: Iets droog, die moet maar gewoon niet nat zijn. Dat is
2: zonder onderbroek dus. dat is hier wel, jij doet wel openbaring.
3: Mag ik hem in achteruit zetten de mijne nu? Tuut. Ik ben hier even weg, is dat goed? Als het op skivakantie is, vind ik dat je niet te veel kunt mee hebben. Want je hebt toch alles in een auto mee. Wat maakt dat uit?
2: Ja.
3: Laat het maar steken. Als je vliegt, probeer ik zo een beetje light.
2: Zijn er rare dingen die je in je reiskoffer steekt? Dingen die ik niet zou verwachten.
3: Ja, ik pak overal een steen mee.
2: Van op de locatie?
3: Ja, en ik heb nu gelezen, een paar jaar geleden, dat niet mag. Maar die had gewoon een halve ionische zuil bij. Dat is iets helemaal anders dan een steen.
2: En mieren mocht ook niet meer.
3: Nee, mieren, dat gaat ook niet. Nee, ik heb... Zeg.
2: Ja, maar dat was toch ook al langs
3: Ja, dat is... Wij nemen overal wel een klein herinneringsje mee, fossielen of een steentje, schrijven we op. We hebben thuis zo'n een plaats waar dat die allemaal liggen. En dat is wel heel fijn. Ik vind dat heel tof.
2: Je gaat vanaf nu tegengehouden worden aan douane, hè?
3: Ja, met overgewicht.
2: Ja, en met al uw stenen.
3: Maar nee, het valt wel mee. Dat is zeker was niet iets... Ik pak geen reliquieën van een land mee. Ik pak iets van op een strand mee.
2: Ja. Zijn er fashion no-go's op vakantie? Ik zeg maar iets. Een sandaal? Nee, of vind je dat eerder een schandaal voor een man op vakantie?
3: Ik vind dat sandalig. Nee, maar wat is een sandaal? Je hebt tegenwoordig die gesloten Birkenstocks, die vind ik wel aangenaam, maar ik draag niet gemakkelijk Crocs of zo. Nee, maar er zijn niet zoveel fashion no-go's voor mij, omdat ik nu ook niet echt het grootste fashion victim ben. Ik durf zelfs zeggen dat ik mij op gebied van mode, op reis, iets meer laat gaan. In de zin dat ik mij vaker inhoud. Zal ik dat hemdje wel aan, dan gaan de mensen weer iets van zeggen. Oh, speciaal hemdje. Dan denk ik, ik zal het wel op congé aan doen, want ik vind het op zich wel eens mooi of zo. Maar ik ben...
2: Op vakantie durfde wat meer?
3: Eigenlijk wel. Ik laat vaak mijn snor staan op congé.
2: Oh.
3: Bijvoorbeeld. Maar dat zal ik op televisie zien. Mijn dikke snor.
2: Een rijkswachtersnor.
3: Oh ja, maar dan zal bijvoorbeeld... Ik zal dat op televisie nooit niet doen, omdat dan mensen zouden zeggen van... Amai, nou is hem toch speciaal.
2: Ja.
3: En ik heb niet graag die commentaar, dus ik vermijd dat dan door dat niet te doen.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld, ik zal maar iets zeggen. Maar ik ben niet zo fashion mind, zo fashion victim-achtig.
2: Ik ben nu wel benieuwd hoe dat je eruit ziet.
3: Ik zal je straks een foto laten zien.
2: Zeg, je hebt allemaal spulletjes mee, daar gaan we zo meteen even naar kijken. Ik ben benieuwd wat er allemaal voor ligt.

0: Yes, on the beach.
1: Dit is jou. Het zomersouvenir van Jeroen Muis.
2: Zeg Jeroen, wat heb je er allemaal meegenomen?
3: Ja, op vraag van jullie heb ik wat vakantie-items meegenomen. Allee, die niet echt speciaal vakantie-items, maar die mij aan vakantie doen denken. Ik heb een hele oude strip meegebracht, want wij gingen heel vaak met de mobiloom op vakantie met mijn vader. Ja? Allee, camper, moet ik zeggen. En dan lazen wij, dat was tof, hè, want je hebt daar een beetje vrijheid in zo'n camper. En ik las heel veel Rode Ridders, dus ik heb hier een hele oude Rode Ridder meegebracht. Namelijk de Rode Ridder en het Bronzen Gevaar. Ik weet niet of mijn twee erotische prikkels van toen er nog in staan, maar dat waren toen Desmona en Galaxia.
2: Ik wist niet dat daar erotiek in
3: was. Nee, maar dat werkte soms wel op de, hoe zeg je dat? Het oestrogeen van jonge kinderen. Zeg je dan niks, Desmona en Galaxia? Ik denk dat er nu een paar mensen die mijn leeftijd hebben, die zeggen, yep, wij weten wat Jeroen wil zeggen.
2: Ik was een jommekeslezer.
3: Ah ja, maar nee, daar zit er helemaal niet in. Hè.
2: Nee.
3: Bij dingen hadden dat ook nog, bij Rosita van... Kom er nu niet op. Dat was ook zo'n beetje... Nee, dat waren...
2: En rode oortjes.
3: Ja, maar dat was ik al ouder. Dat waren we later. Ik heb ook uit dezelfde vakantiesfeer heb ik cassettetjes mee. Ik heb cassettes. Wij maakten cassettes mee voor in de auto op te zetten. Voor onderweg, dat we
2: even
3: muziek hadden. En het is eigenlijk wel een beetje... het is wel hartverwarmend voor mij. Want ik ben ze net bij mijn mama even gaan oppikken. En natuurlijk, wie was daar het beste in om dat te doen? Dat was mijn lieve broer Wim. Die maakte dan de prachtigste cassettes met mooie muziek. Eerst, dat is... En in zijn handschrift, hij schreef alle nummers er mooi op. Dit is Deus en Moondog Junior. Dat is de eerste groep van Stef Camille Carles. Dit is The Cure, denk ik. The Cure en ook nog van Radio... Ah, Radio Signaal zie ik hier staan. Dat was een lokale radio in het Leuvense, waar we dan s'avonds naar luisterden.
2: En dat je dat ook opnam?
3: Ja,
2: vonden de mama en de papa dat leuk?
3: Dat weet ik niet. De mama was er niet bij, want we waren gescheiden. Ja. Maar de papa vond dat heel leuk. Maar ik weet
2: maar
3: niet...
2: ging je met de mama dan ook niet op reis?
3: Nee, dat was eigenlijk iets wat onze pa meer deed. Wij waren 100 jaar veel meer met mama. Maar de grote vakanties, dat was iets dat mijn vader veel meer op zich nam. Maar of dat hij onze muzieksmaak tof vond.
2: Hij moest wel.
3: Hij moest wel, ja. We hebben ook wel heel lang zo naar de Urbanus dingen geluisterd. Ik denk dat iedereen dat heeft meegemaakt. En wat heb ik nog mee? S'avonds kregen we altijd iets hartverwarmend rooikossoepje. Dus ik heb voor u een rooikossoepje mee.
2: Maar hoe lief is dat?
3: Ja, dat was iets waar wij s'avonds naar uitkeken. We gingen heel vaak ook naar een camping in het zuiden van Frankrijk. En dat was in een vallei. En dat werd daar s'avonds wel best cool.
2: Ja.
3: Dus om dan s'avonds de dag af te sluiten aan zo'n campinggasvurken met uw broers en uw vader en een warm soepje. Dat zijn herinneringen die ik nooit meer ga loslaten. Dus dat is... kijk voor u deze middag.
2: Dat is wel lief.
3: Een soepje.
2: En dan ga ik aan uw hartverwarmend moment.
3: Zelf gemaakt door de tv-kok van VRT1.
2: Kun je daar nu nog met smaak van eten eigenlijk?
3: Ik kan daar met heel veel smaak van eten. Eten is herinneringen, hè.
2: Ja.
3: Dus het maakt niet uit, hè. Een goede lekzoek van Chupa Chups en je zit weer ergens op een bankje op een schoolreis of een platte sandwich, dan zit je weer in Walibi op schoolreis, ik zeg maar iets.
2: Ja.
3: Je kunt, ik koppel heel veel eten aan herinneringen. Eten hoeft voor mij niet altijd per se perfect gemaakt te zijn. Als het met liefde gemaakt is en het roept u een herinnering op, ja, dan is dat pure gastronomie, hè. Dat vind ik persoonlijk.
2: Mooi.
3: Niet te veel snobisme over ons vak. Er is al genoeg.
0: Tess on the beach. Met Jeroen Muis.

0: gezellige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Profiteer nu van straffe zondekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Tess on the beach.

0: Jeroen, je mocht mij gewoon aanvullen, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: De beste cocktail is...
1: Maar dat moet een cocktail zijn, of mag ook een glas wijn?
0: Ah, drinkt hij niet graag cocktail?
1: Niet zo graag, nee. Niet zo... Negroni?
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Dat is een goede cocktail.
0: Dat is een goede cocktail.
1: Ja, vind ik een goede, ja.
0: Ja. Mijn favoriete ijsjesmaak is...
1: Rumrezijn of vanille?
0: Rumrezijn, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Ik zie dat altijd, ik zie dat niet altijd, maar ik zie dat soms staan. Ik denk,
1: als er alcohol in zit, dan pak ik het. Nee, ik heb een goede, lekkere, simpele vanille. Het is toch het lekkerste wat er is, denk ik. Rumrezijn, als ik een smaakje pak, is het rumrezijn. Ja.
0: Ik kan mij op vakantie ergeren aan mensen die...
1: hun een handdoek leggen. Ik ben ooit eens lang geleden aan een all-in geweest.
0: Ja?
1: Maar dat doe ik nooit meer. Dat is niks voor mij, dat is niks voor ons. En mij moeten haasten voor een handdoek te leggen. Dan ga ik echt, dan blijf ik liever thuis. Mm-hmm. Absoluut. Moeilijk voor mij.
0: Zouden je mensen daarop durven aanspreken? Of ja, durf je handdoeken wegpakken?
1: Ja,
0: dan?
1: Ik zou dat doen, omdat je bent toch de eigenaar niet van dat ding.
0: Ja.
1: Als je daar niet eerst bent. Ja. Maar goed. En mensen die hun bord te veel vullen aan zo'n buffet. Dat kan ik ook niet verdragen.
0: Het moet er smakelijk uit.
1: Ja, dat houden we toch eens stick to the plan, man.
0: Ja.
1: Ga toch geen frambozenconfituur op je gravatlaks gaan smijten? Dat vind ik raar, ze.
0: Afdingen op de prijs op vakantie is...
1: Onbestaan bij mij. Ik doe dat niet. Ik kan dat niet. Ik vind dat onbeleefd. En laat die mensen ook eens iets verdienen.
0: Het eerste dat ik thuis kook na een vakantie is...
1: 0,0. Wij gaan fritten halen.
0: Ah.
1: Nou ja, natuurlijk.
0: Dat heb je dan het hardst gemist.
1: Ja, en dat is gewoon, dat hoort erbij. Ja, we gaan fritten halen.
0: Een hotelbuffet maakt van mij...
1: een niet zo gelukkig man.
0: Heb je dat niet graag?
1: Ik doe dat niet zo graag. Iedereen zit daar dan in die dingen. Nee, ja, ik vind dat, pas op, ik snap dat, ik begrijp dat.
0: Mm.
1: Maar ik ben zo iemand die wij boeken een hotel met een ontbijt, hooguit een ontbijt, omdat ik graag weg ben. We gaan ergens anders eten. Ik heb graag plastieke stoelen en een parasol van iced tea. Snap je wat ik bedoel? Dat moet niet chic zijn. Dat moet gewoon zijn. Dat moet een goede koffie zijn met iets lokaal zoet, whatever, als ontbijt. Niks te speciaal, geen zware buffetten. En ik, ja, voor mij is dat een onderdeel om dat land te leren kennen, is waar staan hier plastieke stoelen? Daar gaan we eten.
0: Ah, ja.
1: Mijn neonlicht. Ik heb niet graag trendy zaken en zo.
0: Nee, en dan de nonna of whatever.
1: Of ergens,
0: de poma die kookt daar.
1: Ja, zo'n dingen heb ik graag. Ik kan niet graag ergens wat dat ze... opeens mijn servietten beginnen te zwaaien en zo. Hoeft voor mij niet.
0: Oké. Mijn schermtijd op vakantie is...
1: Veel, helaas.
0: Toch?
1: Ja, ik ben een lezer, maar dat is sinds het scherm aan het verminderen. En ik heb mij nu voorgenomen deze vakantie. We gaan allemaal even daaraan denken en we pakken allemaal terug een boek mee.
0: Ja.
1: Ik ga terug wel lezen. Ik las vroeger echt op vakantie de een en de andere.
0: De Rode Ridder.
1: De Rode Ridder onder andere. Maar voor mijn zoon is het nog moeilijker, want zij zijn natuurlijk opgegroeid met die schermen. Ja. En het begint... Ja, het stoort mij, ik kan eerlijk zijn. Het stoort me, ik stoor me ook aan mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En eenmaal dat je begint, zijn ze vertrokken. Hè.
0: En heb je al eens gecheckt hoeveel uur dat je er dan op zit?
1: Nee hoor.
0: Je wil het niet weten.
1: Nee, ik wil het niet zeggen.
0: Ja. Ah, is zo, ja.
1: Nee, het kan veel zijn. Nou, als je het soms, ik geef toe, ik beken, ik ben schuldig.
0: Ja. Ja, en als je, dat is zo, als de kinderen klein zijn, gedoe maar. Maar nu wil je tegen je kinderen niet zeggen, maar als je tegen je kinderen niet zegt, moet je eerst zelf het goede voorbeeld
1: Absoluut,
0: geven.
1: Absoluut, dat is ook zo, ja.
0: Mijn ultieme zomerhit is...
1: waar ik instant heel, heel, heel blij van word, is van Club Tropicana van Wem. Bijvoorbeeld.
0: Top.
1: Ik ben een grote George Michael liefhebber.
0: Ja.
1: En niet meer iemand die zegt dat is mijn guilty pleasure. Nee, dat is een pleasure.
0: Ja.
1: Je moet er gewoon vooruit komen. Whitney Houston, ik vind dat de beste zangeres dat er is. Snap je? Ik moet daar gewoon vooruit komen. Dus mijn Club Tropicana, dat begint niet zo goed. Dat komt er schoon in. Dat is ook opgenomen in Ibiza. Dus dat is ook nog een toffe plaats.

0: Stress on the Beach.
1: Met Jeroen Meus. De droomreis.
2: Als je terugblikt op alle reizen die je hebt gemaakt. Zo één reis die je moet uitpikken dat je zegt dat was echt het mooiste dat ik ooit heb gedaan.
3: Ja, ik heb er een paar gemaakt, maar ik heb eigenlijk vooral veel gereisd in auto van mijn beroep. Ik heb veel reisprogramma's gemaakt voor Canvas en nu voor VRT1. Kent je een app, Bean?
2: Nee.
3: Er is een app dat je kunt invullen in welk land dat je geweest bent. Ik ben in 22% van de wereld ben ik geweest. Dus ik heb 45 landen bezocht of zo. Maar niet met mijn gezin. Dus dat ga ik nu nog. Dat verdienen ze nog. Mijn lievelingsreis is natuurlijk de reizen met mijn gezin. Mm-hmm. En wij zijn in Japan geweest een paar jaar geleden. En dat was echt fenomenaal. Dat is ook. George was groot genoeg en ja, we hebben daar heel veel cultuur gezien. We hebben daar heel lekker gegeten. We zijn heel, heel intiem onder ons drie altijd geweest.
2: Ja.
3: Dus dat was voor mij. Dat is ook de meest recente verreis dat we gemaakt hebben. Dus waarschijnlijk dat ik die opnoem.
2: Ik kan me daar zo niet echt iets bij voorstellen of zo.
3: Dat zijn heel harde werkers die weinig genieten. Maar die een heel boeiende cultuur hebben. En ongelooflijk lekker eten klaarmaken. Dat is een mix tussen heel grote steden. Tokio, Osaka, Kyoto. Maar daartussenin zit veel natuur. Het is heel, heel mooi.
2: Komt dat dan ontspannen terug? Is dat een relaxe vakantie?
3: Ja, omdat wij zijn wel city-trippers.
2: Okay.
3: Ik ben geen ligger. Ik kan niet gemakkelijk aan een zwembad liggen en blijven liggen. Een hele dag. Dan word ik...
2: En uw gezin ook niet?
3: Mijn wederhelft wel, mijn zoon ook niet goed, denk ik. We zullen het deze zomer eens checken.
2: Ja.
3: We hebben nu besloten om ook een klein beetje te genieten en af en toe eens neer te liggen. Maar daar word ik heel nerveus van, ja.
2: Ah ja.
3: Ja.
2: Dus dan...
3: Ik heb het gevoel dat je, ik moet iets doen op mijn dag om mijn nuttig gevoel te hebben.
2: Ja. Weer die fear of missing out.
3: Ja, ik moet vooral tot rust kunnen komen. Ik vind ontspannen, ik vind dat een kunst. Ja.
2: Je hoofd begint dan te malen, of?
3: Ik begin recepten te schrijven.
2: Aha.
3: Ik heb een tik dat ik dan denk, oké, dan kan ik maar even mijn laptop pakken en een beetje beginnen werken.
2: Ah ja.
3: Ja.
2: Dus je hebt de afleiding nodig.
3: Ja, een beetje wel eigenlijk, ja.
2: En als je dan een boek zou pakken?
3: Als ik er echt goed in zit, dan lees ik zeer graag.
2: Ah, ja, okay.
3: Ik lees wel heel graag,
2: Oké. Zeg, de droomvakantie die nog misschien ooit eens op de planning staat.
3: Oh, de wereld is zo mooi. Er is nog zoveel te zien. Ik denk noorden. Denk aan Noord-Amerika, Canada.
2: Ja.
3: Dat is iets wat ik zeker eens wil doen.
2: Nog niet gedaan, hè?
3: Nee, ja, wel, ik ben al geweest, maar niet waar ik wil zitten. Gaan skiën in Japan, dat is ook zoiets. Daar is blijkbaar de beste poedersneeuw in Hokkaido. Dat soort dingen. Ik wil nog wel dingen doen ook. Ik wil nog graag eens een goede trail afstappen. Eventueel de Fisherman Trail in Portugal. Ik heb mijn hart verloren in Portugal al heel lang. We zijn daar als kind veel geweest. Ik kom er vaak. En graag. Ik heb de mensen graag.
2: Ja.
3: Ik doe dingen graag. Zo. Dus.
2: Okay. Zeg, in Portugal, je hebt je hart daar verloren. Je zei daar straks al smaken, breng mij terug. Als je denkt zo aan Portugal, welke smaak of geur hangt daaraan vast?
3: Maar Portugese keuken is niet de meest... Het is geen Italiaanse keuken, dat is niet de meest rijke keuken. Maar het is wel een heel boeiende keuken. Maar daar heb je natuurlijk de smaak van de gezouten vis, de bacalao. Je moet er natuurlijk wel voor zijn.
2: Ja.
3: Want dat is een smaak dat wij minder goed kennen. Maar ik kan dat wel. Ik kan die diepe smaken. Ik ben een beetje getraind. Ik kan dat wel heel hard appreciëren. Het toffe aan Portugal vind ik ook de mensen. Ze lijken op Belgen. Hè. Ze zijn wat terughoudend, ze zijn wat gereserveerd. Eenmaal in hun hart zet je altijd welkom. Maar ze zijn niet zo luid. En dat vind ik tof. Ze kleppen zo wat minder.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Tess on the beach.

0: Jess on the Beach. Met Jeroen Meus. De zomertip.
1: Als je mij een ultieme zomertip zou kunnen geven...
2: Dan een ultieme zomertip. Dat zijn er zoveel.
1: Geef er mij dan een paar.
2: Dicht bij huis of ver van huis?
1: All good.
2: Want ik... ik vind Azië echt enorm, enorm fijn om in te reizen. Zuid-Amerika ken ik iets minder goed. Dicht bij huis vind ik ook heel fijn om eens net over de grens te gaan. Net achter Calais. Dat begint daar de... Is dat Boulogne-sur-Mer? Wisson, Wimereux, Honfleur. Dat is ook een hele schone plaats. En daar kun je ook in de winter heel... Het is een beetje nostalgische plaats. Een beetje... In Portugees zouden ze zeggen Soudade, dat vind je daar een beetje terug. Dat is zo wat weemoedige plaats, vind ik. En daar kun je fenomenaal fruit de mer gaan eten.
1: Mm.
2: Ja, en in het seizoen hebben we de Bouchon-mosseltjes. En dat is maar een paar uurtjes rijden. Dat deden we vroeger, als Sjorske klein was, deden we dat af en toe. Wel eens reden we eens een weekend naar daar. Dat is een godverdikke lang geleden. Dat zou ik eigenlijk zelf graag nog eens terug opnieuw willen doen.
1: Lekker.
2: Dat vind ik een goede tip.
1: Ja.
2: En dat zeetje, ik ga ook graag naar het zeetje.
1: En wat doe je dan aan de zee?
2: We hebben mijn beste vriend heeft daar een kabinetje. Zo echt zo'n strandkabinetje. En dan zitten wij graag aan het strandkabinetje terwijl de kinderen spelen en van die papieren bloemen maakten. Want ze zijn daar denk ik nu wat te groot voor geworden. Dat is ook een hele mooie traditie.
1: En dan drinkt een apéro ook op het strand.
2: Zeker, zeg maar gerust, ja.
1: Allee, waar kunnen we u vinden deze zomer, meneer Meus?
2: In piep, en ook in piep, en in piep.
1: Zeg, ik wens u een fantastische zomer.
2: Dankjewel. Ik vond het fijn, ik vond het heel fijn. Zeker leuk om je nog eens terug te zien. En ook nog eens terug te zijn op deze toffe plek, want ik heb hier toch mooie herinneringen opgebouwd.
1: Ja, toch nog als afsluiter. De zomer van 2026 is voor mij pas geslaagd als...
2: Als het voor iedereen, niet alleen voor mij, een fijne vakantie is geweest, als je heel huids bent thuisgekomen, als er geen rampen zijn gebeurd, als alle festivals goed zijn verlopen en als iedereen uitgerust terug aan de start kan staan om te kijken naar een nieuw seizoen van Dagelijks Kost.
1: Wat gaat uw eerste receptje zijn in september?
2: Een chicken burger. Ik maak elke 1 september iets voor de kinderen.
1: Ah, leuk.
2: Ja, al 15 jaar, 16 jaar.
1: Hey, merci voor de supergezellige
2: babbel. Bedankt om het te vragen. Ik vond het ook heel fijn. Ik heb ervan genoten.
1: Want je doet dat niet gauw, hè? Zo een interviewje.
2: Nee, omdat ik vind, er zijn al genoeg mensen die graag over zichzelf praten. Zal ik daar niet bij zijn dan. Maar dit vond ik heel fijn. Dat is natuurlijk, het gaat over uw herinneringen. Leuk.
1: Ik heb ervan genoten.
2: Ik ook,
1: merci,
2: absoluut. Dankjewel, Tess.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Buiten bewolkt, maar op jouw radio schijnt de zon. Sowieso tot 6 uur met heerlijke muziek. En misschien luister je nu naar Joe vanuit de andere kant van de wereld. Maar hier in België is het 2 uur en dit is het nieuws met Serafien Smits.
3: Goedemiddag. De verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout zijn voor de onderzoeksrechter verschenen. Hinder bij de MIVB in Brussel. En er wordt binnenkort weer meer olie geproduceerd. Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een man, de andere verdachte. Een vrouw is vrijgelaten onder voorwaarden. Het slachtoffer blijkt Karel Snoeks te zijn, een voormalig profvoetballer. Hij is nog altijd in levensgevaar, zegt collega Rosalie Pieters.
4: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
3: Het parket onderzoekt dat allemaal nog. Als je morgen in Brussel moet zijn, houd je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder precies zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor je vertrekt. En de belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. We krijgen rond 30 graden dan.
0: Dit is Joe
5: met Evi Hansen.

natuurlijk Stevie Wonder en part-time lover. Maar tot 6 uur ben ik jouw part-time lover hier bij Joe. Jeroen Meuse liep net de studio uit. Hij was te gast bij mijn collega Tess om te praten over het leven en de vakantie in Tess on the Beach. En ik had zo gehoopt dat de Gerre nog iets lekkers zou achterlaten in de studio. Maar ik kijk eens rond en ik zie hier niks liggen. Een paar kruimeltjes of zo. Gisteren was trouwens RVG, de allereerste gast van Tess on the Beach. RVG, the man, the legend in Vlaanderen. Wiens initialen genoeg zijn om hem voor te stellen. En Ruben liet weten dat je hem op vakantie gewoon elke dag een uurtje moet laten lopen op het strand. En dan komt hij vanzelf terug. Volgende week vraagt Tess de kleren van het lijf van Kobe Ilsen. Dat mag, hè, want het is zomer. Dus zeker luisteren elke zaterdag en zondag naar Joe. Tussen 12 en 2 naar Tess on the Beach.

Lavigne drie keer geïnterviewd tijdens haar hoogdagen begin 2000. Ze deed zich dan wel voor als een stoere rockchick, maar in real life kwam ze toch heel erg onzeker en ook verlegen over. En ze mompelde zo'n beetje op mijn vragen. Dus ik moest echt heel veel moeite doen om überhaupt te horen wat ze zei. Dus laten we zeggen dat niet alleen deze song, maar ook het interview nogal complicated was. Summer battle. Ja, we gaan battelen. Alhoewel, battelen, dat is misschien een groot woord. We gaan vooral dansen met pluimen in uw gat. Want we trekken naar het carnaval van Rio en Parijs. En jij mag dus kiezen welke plaat ik uiteindelijk zal draaien. In die Joe Summer Battle gaan we dus de ultieme zomerplaat kiezen. En je kan dus stemmen via de app. En je kan dus kiezen tussen, hou je vast, haal die pluimen maar al boven. Ofwel deze. Yay. En ik zie mijn collega Astrid hier in de studio ook al staan bibbelen. Als dat geen fantastische plaat is. Maar, daar staat ook een geduchte tegenstander tegenover. Want wat dacht je van deze tegenstander? Deze dus. Ook wel echt een nummer om de hele tijd mee te zingen. Samba de Janeiro van Bellini. Ook zo'n zot nummer. Dus stemmen kan via de Joe app. En jij beslist. En ik draai de winnaar. En stemmen kan vanaf nu.

0: Straks gaan we trouwens ook echt nog even naar Jamaica met reggae. Want ik heb daar nog een heel leuk verhaal over. Maar nu zitten we nog gewoon in de studio in Vilvoorde. Maar vanaf donderdag zitten we met de voetjes in het zand op Joe Paradise Beach in Westende. En straks maak ik ook nog de winnaar bekend van de Joe Summer Battle. Stemmen kan nog steeds via de Joe-app.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Krevel.
2: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel. Leef beter. Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you.

Zou ze dit nummer ook gezongen hebben op haar eigen trouwfeest? Taylor Swift was dat natuurlijk. I knew it, I knew you. Ja, vrijdag is ze in het huwelijksbootje gestapt. Allee, enfin, bootje. Zeg gerust, een huwelijks-mega-cruise schip. Want het was een gigantisch feest in Madison Square in New York. Het lijkt me heel moeilijk, als je wereldberoemd bent, dat je toch een groot feest wil geven, maar je wilt het wel anoniem houden. Summer Battle. Ja, en wij gaan ook feesten. Dat kunnen wij heel goed bij Joe Summer. Want in de Summer Battle, jawel, trekken we de kaart van het carnaval. Met trommels en pluimen in ons gat en zo. Met Carnaval de Paris en Samba de Janeiro. En welke ik speel, dat heb jij beslist via de Joe-app. En ik moet zeggen, het was ontzettend spannend. Een echte nek-aan-nek race. Het was een polonaise tussen twee echte feestplaten. Maar uiteindelijk werd de battle gewonnen door, ik denk dat jullie gewoon een beetje onder invloed zijn van het WK. Want dit was ook het themalied van het WK 98. De Joe Summer Battle werd gewonnen door Samba de Janeiro. Samba.

Christopher Cross. En Ride Like the Wind. En of de wielrenners vandaag ook als de wind hebben gereden in de tweede etappe van de Tour de France, dat moeten we nog even afwachten. Ik volg de koers niet. Ik ben zo'n persoon die enkel de finish wil zien. Maar ik heb net even opgezocht. En onze landgenoten Maxime van Gils en Rob de Hond, die zijn betrokken bij een vroege valpartij. Ai, ai, ai, dat is niet goed. Maar hoe dat verder afloopt, dat vertel ik straks misschien wel. Voor de rest kan ik meegeven dat alle wielrenners wel goed bezig zijn. Jawel.

0: Je wil uitleggen wat popmuziek in de jaren 80 was, dan moet je dit nummer laten horen. En ook even kijken naar de videoclip die erbij hoort. Dat kan op Spotify. Alsof het één grote verkleedpartij was. Je ziet mensen dansen in een club tijdens een concert. Felgekleurde outfits, getoupeerd haar, overdreven make-up. Zalig. Ze bedoelde het bloedserieus. Deze Kajagoogoo en Too Shy uit 1983. Straks ook een wandelend cliché, een rare snuiter, maar vooral een muzikaal genie. Liever Michael Jackson komt eraan.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optreden.

voor Olivia Dean. Ik moet toegeven dat ik niet meteen mee was met de Dean-hype. Tot ze een stuk of wat 100 miljoen prijzen in één keer won. En vooral mijn jongste zoon, toen hij nummers begon te spelen in zijn kamer. Zo luid dat ik het tot in de living kon horen. En nu ben ik dus ook helemaal verliefd. In mei stond ze in Forst Nationaal. Dat heb ik toen gemist, helaas. Maar ook nu zorgt ze voor zomerse sferen. Hier bij ons, bij Summer Joe. Joe Summer, dat moet ik zeggen. Zie, ik ben zo verliefd. Ik ben helemaal in de war. Helaas heeft ze geen vrouw nodig. Wel een man. Olivia Dean, Man I Need.

Yeah, hot, hot, hot. Van Buster Point Dexter and his Banshees of Blue. Is dit ook niet zo een nummer dat zo op een feestje wordt gedraaid en waarop dan zo een keerborstel wordt bovengehaald en dat iedereen daar zo achterstevoren onder moet dansen? Hoe heet dat ook alweer? Een limbo dansen of zo? En dan die zatte onkels, hè, die allemaal denken dat ze nog 25 zijn en dan door hun rug gegaan. Enfin, ik waag me er tegenwoordig ook niet meer aan. Maar vroeger kon ik dat fantastisch goed. Enfin, ik dacht dat ik dat goed kon. Straks hebben we een nieuwe Summer Battle. Dan drop ik twee nummers waaruit jij de ultieme zomerhit kan kiezen via de app. Welke nummers dat worden, dat verklap ik straks. Dan weet je welke zomerplaten er in de boxring staan. Maar nu eerst even deze. Op adem komen met Eros Ramazzotti. En het mooiste wat er is. Piu Bella Cosa. Ik moet nog een heel klein beetje oefenen op mijn Italiaans, maar het komt goed.

0: gaan naar Cuba, Jamaica en de Vlaamse en Nederlandse kust. Maar blijf jij vooral rustig zitten en luisteren naar Joe. Want het is 3:00. Dit is het nieuws door Serafin Smits.
1: Er is een verdachte aangehouden voor de zware verkeersagressie in Turnhout. De belangrijkste olielanden pompen meer olie op. En het wordt een pittige tweede etappe in de Tour. Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Zij wordt wel verdacht van slagen en verwondingen, dat meldt het parket. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks, collega Rosalie Pieters.
2: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
1: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan volgende maand meer olie oppompen. Dat hebben ze samen beslist. De bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig. De eerste echte rit na de ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde 3 keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. De Nederlander Mathieu van der Poel lijkt een van de kanshebbers op ritwinst, al blijft hij zelf voorzichtig.
3: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastig is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal het gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
1: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer.
0: Dit is Joe.
4: Met Evi Hansen.
0: En met een frigobox vol met zomerse hits. Dus pak jezelf nog een fris drankje en relax.

0: Man, man, man, wat een feestje hier bij Joe Summer. De Gibson Brothers en Cuba uit 1979. Summer Battle. Ja, voor onze Joe Summer Battle blijven dit uur in de buurt. We blijven in Vlaanderen en steken even de grens over naar Nederland. Want we moeten het niet altijd ver gaan zoeken om op reis te gaan. Zeker niet met deze zomerse temperaturen van de afgelopen weken. Vandaag is het wat minder, dus misschien wel leuk dat we de volgende platen draaien als een soort van zonnedans. Welk nummer geeft jou een zomers gevoel, ook al blijven we in de lage landen? De nummers komen er zo aan en ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel aangenaam verrast, want ik hoorde dit nummer zelf nog nooit eerder op Joe. Maar ik moet misschien wat vaker luisteren dan. Wat denk je van deze?
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap.
0: Ja, ik ken het dus zeker wel. André van Duin, Als de zon schijnt.
1: Ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Als kind zong ik het ook mee, dit nummer. Het komt uit 88, André van Duin en Als de zon schijnt. Of blijf je misschien liever in eigen land met deze?
1: Mooi weer.

natuurlijk ook super tof, hè? Bart Kajel uit 1993. Al lijkt het nog maar een paar jaar geleden dat ik dit uit volle borst meezong. En dat er op elk podium in Vlaanderen dit weer klonk. Volgens mij moet hij dat nog altijd zingen. Dus, nu is het aan jou. Het zijn leuke nummers, maar jij beslist welke ik straks ga draaien. En je kan stemmen via de Joe-app. En stemmen kan vanaf nu. Summer Battle.

0: Joe's Summer op je radio. Het zal wel zijn met deze Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Je kan nog steeds stemmen via de Joe-app voor de muzikale battle tussen Bart Kajel en André van Duin. Bart Kajel staat op 43%, André van Duin op 57%. Maar je kan dus nog altijd stemmen via de Joe-app.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Ricci, citroen met framboos.

Something breakfast at Tiffany's. Ontbijt is voorbij, de lunch ook. Het is tijd voor de uitslag van de Joe Summer Battle. Summer Battle. Die ging tussen twee hele leuke mannen. De ene is Bart Kael, de andere André van Duin. En samen streden ze om de ultieme zomerplaat waarin ze het weer en de zon bezingen. Wat ook wel goed is voor nu, hè? Want het is buiten een beetje bewolkt. Maar ik denk dan, dat is goed voor de plantjes. In elk geval, jij mocht kiezen welke plaat ik ga draaien via de Joe-app. En de lijn is gesloten. Gaan we voor schoon Vlaams of lekker Hollands? Zet sowieso de radio maar luider en zing mee met volle borst.

De winnaar van onze Summer Joe Summer Battle, liever, André van Daan. En je moet eens opzoeken op Spotify of zo. Nee, of op YouTube. Er is een clip over André van Daan, die dan in de regen dat nummer zingt. Heel grappig, heel grappig. Nu gaan we naar Teddy Swims, zwemmen in de regen.

Ook even naar buiten en ik zie daar toch een klein zonnetje doorkomen. Dus George Michael heeft wel gelijk. Just Go Outside uit 1998. Heerlijke zomermuziek hier bij Joe. Nog tot 6 uur straks muziek uit de jaren 60, 90 en 2000. En we draaien de tijd ook nu terug. If I Could Turn Back Time naar 1989 met Cher.

Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

Want ik ging deze ochtend nog snel wat boodschappen doen en ik nam snel zo'n herbruikbare zak mee. Hè. Die liggen allemaal in elkaar gepropt in mijn washok. En mijn jongste zoon die ging ook mee. En we stappen uit bij de supermarkt en hij kijkt naar mijn tassen en hij zegt... Oh nee, je hebt de verkeerde zak bij. Ik zeg, hoe bedoel je de verkeerde zak? Ja, we gaan naar de Delhaize en jij hebt die van de Albert Heijn bij en van de Carrefour. Ik had daar nog niet echt bij stilgestaan, maar in de supermarkt heb ik toch even rondgekeken. En inderdaad, ik was bijna de enige met de verkeerde zak. Enfin, verkeerd, gewoon van een andere supermarkt dus. Maar herken je dit? En heb jij ook zo'n soort van gêne als je de foute zak bij hebt, dus van de foute winkel? En hou jij daar rekening mee? Dat wou ik eigenlijk gewoon even in de groep gooien. Dus laat het mij vooral weten via de Joe-app of er zoiets bestaat als een supermarkt-etiketten.

op het gemakske. Plezant, hè, zo. Reggae, sunshine, reggae en laid back. Heel veel reacties op mijn vraag of jij de verkeerde zak meeneemt naar de supermarkt. En of jij dit gênant vindt. Ja, ik maakte het deze ochtend mee. Ik ging met mijn zoon naar de supermarkt. Ik had gewoon zo'n herbruikbare tas meegeritseld van thuis. Die liggen dan allemaal zo opgepropt in het washok. En we stappen uit en mijn zoon zegt: oh nee, mama, je hebt de foute zak bij. Verkeerd. Ik had dus een tas bij van een andere winkel waar ik ging boodschappen doen. En ik vroeg jullie of dat jullie dat ook gênant vinden. En ik krijg daar heel veel reacties op. Nathalie uit Brugge die zegt bijvoorbeeld: ja, ik let daar dus wel op. Als ik naar de Delhaize ga, neem ik een Delhaize-zak mee. Mijn man pakt gewoon de eerste, de beste Lidl-zak mee. Hij snapt niet waarom ik daar iets van zeg. Tom uit Genk die zegt: ja, ik neem ook altijd de eerste, beste, herbruikbare zak mee die ik tegenkom. Die tassen hebben intussen al meer supermarkten gezien dan ik zelf. En Christel, de smijter, dat is wel handig. Die zegt: ja, als je de zak mee hebt van de winkel waar je koopt, moeten ze controleren of je de zak betaald hebt en geparafeerd is. Dit probleem heb je niet als je een zak van een andere winkel meeneemt. Ah, ja, ik begrijp het. Dus als je de juiste zak meeneemt, dan moeten ze checken of jij die wel betaald hebt. Dat heb je dus niet als je een zak van een andere winkel meeneemt. Dan denk ik, ja, dan neem je eigenlijk beter een zak van een andere winkel mee. Maar eigenlijk veel belangrijker is: wat vinden de kassiersters ervan? En Elsie zegt: ach, ik kan je geruststellen, ze komt uit Mechelen, wij kijken daar niet van op. Als je je boodschappen maar betaalt, dan is het voor ons allemaal prima. Stumbling in.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: En als je deze zomer niet op vakantie gaat, gewoon blijven luisteren naar Joe Summer. Want tot 6 uur maken we een muzikale wereldreis de wereld rond. Dit is het nieuws van 4 uur met Serafien Smits.
3: Goedemiddag. Home invasion in Castres. In Portugal is de zware brand bijna onder controle. En op Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in het dubbelspel. Een brutale home invasion in Casterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is, ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De 3 anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, een man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle. Dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken, plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer.
4: Dit is Joe.
5: Met Evie Hansen.
2: En jawel, ik heb jou een muzikale wereldreis beloofd. Dat gaan we ook gewoon doen.

Ja, wat een wereldhitte Final Countdown van Europe. Niks mis met Europa, maar tegenwoordig blijf ik liever wat dichter bij huis. Vroeger was dat anders. In 1999 ben ik met de rugzak een maand, en mijn toenmalig lief, een maand door Jamaica en Cuba getrokken. Zonder gsm, natuurlijk, want dat hadden we nog niet. En amper met geld op zak. Dat was toen nog met travelerchecks, weet je wel? En we sliepen in goedkope bed and breakfast. Vaak bij de lokale bevolking thuis. Toeristische hotels, die vermeden we liever, omdat we gewoon daar geen geld voor hadden. En wij spraken toen ook geen woord Spaans, wat nogal onhandig is als je in Cuba bent. Maar goed, het is ons allemaal gelukt en het was een onvergetelijke reis. En nu ben ik heel benieuwd of er nog avonturiers luisteren die in hun jonge jaren met de rugzak naar verre oorden zijn getrokken. Dat zal wel zijn. Laat het gerust weten in de Joe-app. Welke reis, welk land heb je toen je jong was met de rugzak bezocht? En wie weet, inspireren we de jongeren die luisteren ook een beetje. Hoewel die toch alles opzoeken op TikTok en zeker niet zonder gsm op zak gaan. En ja, in Jamaica heb ik natuurlijk ook het geboortehuis van Bob Marley bezocht. Ik heb zijn moeder ook ontmoet. Althans, dat werd mij gezegd dat dat zijn moeder was. In elk geval heeft Jamaica en reggae een bijzonder plekje in mijn hart.

0: Lost Frequencies, een beautiful life en ook een prachtig nummer. Veel reacties in de Joe-app van de luisteraars die toen ze jong waren, net zoals ik, met de rugzak zijn gaan backpacken in verre oorden. Dat is wel leuk om te lezen dat jullie ook zo'n avonturiers waren in jullie jonge jaren. Enfin, misschien nu nog. Aisha uit Leuven die zegt, ja, voor mij, ik ging naar Indonesië. Ik had een veel te zware rugzak mee, maar ik kwam terug met veel minder spullen en veel meer verhalen. Koen uit Hasselt die zegt, ja, interrailen. Ja, dat was ook zoiets. Interrailen met de trein door Oost-Europa was mijn grote avontuur. Geen smartphone, gewoon een papieren kaart en hopen dat je op de juiste trein zat. En Sophie uit Mechelen die zegt, ja, ik ben op mijn 22e met de rugzak door Brazilië getrokken. Geen planning, gewoon zien waar de bus stopte. Nog altijd een van de mooiste reizen van mijn leven. Summer Battle. Ja, en ook voor onze Joe Summer Battle trekken we naar Brazilië. Je hebt de keuze tussen twee Braziliaanse wereldhits. Welke song mag er van jou de battle winnen? Kies je voor deze?
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia.
0: I set you pego. Dat was een dikke hit, hè. Dikke, dikke, vette hit. Goeie, goeie hit ook. Maar misschien vind je deze veel leuker. Oh, sorry, deze.

Enfin, laat me maar weten welke plaat jou het ultieme zomergevoel geeft. Stemmen doe je via de Joe-app. En als alles goed gaat, dan kan je nu beginnen stemmen. Summer Battle.

0: Gustavo Lima of Michel Telo. Welk nummer wint de Joe Summer Battle? Jij kiest via de Joe-app.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
6: Psst, Karen.
5: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
6: Karen, stapelkorting bij Maurice.
5: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
6: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
5: Echt?
6: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
5: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
6: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: van Texas. Texas komt eigenlijk uit Schotland, dus vliegen we zo de wereld over richting Brazilië om te battelen. Summer Battle. Jawel, want het is tijd om de winnaar van onze Joe Summer Battle bekend te maken. Elk uur zetten we twee zomerplaten in de ring en jij kiest via de Joe-app. En het was best wel spannend, maar de winnaar met 57% is niemand minder dan Michel Tello.
1: Simo! Nossa!

0: Volle bak zomer op jouw radio met deze Michel Tello. I said to Piego. Ik moet wat oefenen aan mijn Portugees. Want het was de winnaar van onze battle. En in het tussen 5 en 6 krijg je nog een laatste battle. Dan drop ik altijd 2 platen. Ultieme, zalige zomerse platen. En jij kan dan kiezen via de Joe-app. Heel veel reacties wel op deze plaat. Sanne uit Mol die zegt, ja, elke keer als ik Michel Tello hoor, dan zie ik mezelf weer op vakantie in Spanje. Iedereen kende dat dansje. Ik wist zelfs niet dat er een dansje bij was, maar goed. Zelfs mijn papa stond mee te springen. En Kevin uit Sint-Niklaas zegt, dit was het nummer op onze trouwavond. Zodra het begon, stond de dansvloer meteen vol. Oké. En Koen uit Kortrijk die zegt, dit nummer draaide ik non-stop tijdens onze jongensreis naar Portugal. Zodra ik het hoor, ben ik weer 20.
1: Joe Summer.

0: Vanaf donderdag 9 juli liever is onze Joe Paradise Beach een stukje, een plekje, een stukje hemel op aarde in Westende. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Je hoort dan elke dag live radio. Dus je kan de DJ's van Joe live aan het werk zien. Ik zal er dan ook zijn. Nu wil ik al wel even zeggen, zoals je misschien hoort, ben ik nog volop aan het leren radio maken. Dus als je met mij op de foto wil, dan zal je een beetje geduld moeten hebben en vervolgens ook heel snel die foto moeten maken. Want ik ben nog niet zo relaxed achter de draaitafels als mijn lieve collega's. Maar wil je mij toch op mijn gemak stellen, dan is een lekker ijsje altijd welkom. Ik hou van simpel. Een gewoon vanille-ijsje is prima. Of een koffietje of zo'n bubbelwafel. Enfin, vanaf donderdag 9 juli tot en met 9 augustus kan je Joe Paradise een bezoekje brengen. En je bent altijd welkom.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Solden bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
6: Torfs! Vakantiehuis, huur, fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter. Dit is Joe Summer.
4: Als je

De videoclip van dit nummer, Runaway Train, hielp mee om vermiste kinderen terug te vinden. Soul Asylum hoorde je. Misschien hadden maar één wereldhit, maar wel eentje met een boodschap. En dan van een band die de meeste mensen vooral van één grote hit kennen, naar een vrouw die deel uitmaakte van, ja, misschien wel de grootste hitmachine uit de popgeschiedenis. ABBA, maar ook solo, deed ze het prima. En ze scoorde met dit uiterst aanstekelijke nummer. Ze komen dan misschien wel van Zweden, maar het werd er toch heel heet. Agneta Faltskog en deze heerlijk zomerse The Heat Is On.

Komen was een verstopte afvoer. Om 8 uur stonden mijn man en ik al de afvoer van de afwasmachine schoon te maken. Je kent dat wel, de buizen losvijzen in de kelder, er dan afhalen en dan het vuil met de tuinslang eruit spoelen. Maar hey, ik ben natuurlijk ook heel blij dat ik hier ben bij Joe Summer. En als ik zo naar buiten kijk, dan is het echt niet echt zomerweer. Maar hey, we gaan gewoon niet klagen. Hè. Hier op Joe schijnt alvast de zon en we trekken nu naar Italië met een mooie vrouw. Gloria van Umberto Tozzi.

0: Ook zonder zon blijft het hier warm bij Joe met een nieuwe Summer Battle en meer zomerse muziek. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur met Serafien Smits. Goedenavond.
1: Goedenavond. Antwerps burgemeester van Doesburg verdedigt haar politieagenten. Een paard slaat op hol tijdens een processie en Elise Mertens is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maand opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in de VTM Nieuws.
2: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden, dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rakenklap kreeg.
3: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik aanvaard deze niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
1: De politie pakt de 2 verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florennes in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit het onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
4: Dit is Joe.
5: Met Evi Hansen.

Net berichtje staat aan de zee al de hele dag. De zon schijnt. Dat is fantastisch voor de mensen aan de zee. Hier in de studio in Vilvoorde lijkt het een beetje bewolkt. Maar hey, wie ben ik? Je luistert nog steeds naar Joe Summer met de beste zomermuziek op jouw radio. Muziek die je trouwens ook zelf mag kiezen, want we gaan weer battelen. Summer Battle. Ieder uur worden er in Joe Summer twee ultieme zomerplaten gedropt. Nummers die zelfs bij dit sombere weer, enfin, niet aan de zee, maar wel hier in Vilvoorde, sombere weer. Nummers die zelfs dan voor vakantievibes zorgen. En deze keer staan twee 80's hits tegenover elkaar in de muzikale boksring. En je weet, jij bent de scheidsrechter. Jij bepaalt wie er wint en welke plaat ik straks speel. Wordt het deze? Ja,

als een klein meisje teruggecatapulteerd naar mijn kindertijd. Maar over herinneringen gesproken, wat dacht je van deze?

Alright, ja, MC Mike en DJ Sven Holiday Rap. Dat zijn dus de twee camphanen die in de ring staan voor deze battle. Stemmen kan via de Joe-app en laat ook even weten waarom je wil dat jouw nummer deze Summer Battle wint. Welke herinneringen of anekdotes eraan vasthangen? Ik ben heel benieuwd. Summer Battle.

0: Bee Gees en How Deep Is Your Love. Summer Battle. Ja, er wordt volop gestemd op de Joe Summer Battle. Voorlopig lijkt het erop dat Pariso Latino de ultieme knockout geeft aan holiday rap. Of een kletsje, zoals de gisteren hè, tijdens de voetbalmatch tussen Paraguay en Frankrijk werd er ook wat gemept op elkaar. Enfin ja, dat is blijkbaar voetbal tegenwoordig. Stemmen kan nog steeds via de Joe-app.
1: Meti-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S, Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Dit is Joe.
13: Met Evi Hansen.

Dasha en Austin. Summer Battle. Jawel, het is tijd voor de uitslag van de Summer Battle. We lieten Paris Latino vechten tegen Holiday Rap. En jullie hebben massaal gestemd, maar het was eigenlijk wel duidelijk, want met meer dan 70% van de stemmen kozen jullie voor Bandolero van Paris Latino. Ik zou zeggen,

I Cherry and Safe Tonight. Mijn nummer was, mijn oma was helemaal gek van dit nummer. Bijzonder verhaal ook, hè? Paul Simon die naar Zuid-Afrika gaat, dat toen nog gebukt ging onder apartheid. Maar hij heeft de geschiedenis ermee veranderd.

0: beste zomerdeals.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe.
3: Met Evie Hansen.

van Simply Red. Ik ga even vooruitblikken op morgennacht, hè. Ja, want maandagnacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Alsof iedereen dat al niet weet. Maar goed, en ik ben eigenlijk nu al zenuwachtig. Ja, net zoals zoveel ben ik bij de vorige match tegen Senegal ongeveer 10 jaar ouder geworden. Maar ik heb de afgelopen dagen ook wel op wolkjes gelopen, moet ik toegeven. Dankzij die overwinning en vele Belgen met mij, denk ik. Het was een soort van een collectief voetbalorgasme. En eerlijk, ik had niet verwacht dat een sport me zoveel zou doen. En nu mag ik die andere sport natuurlijk ook niet vergeten. Het wielrennen, hè, want de Tour de France is natuurlijk ook volop bezig. Vandaag was de tweede rit en ik kan

jullie verklappen dat ene Isaac Del Toro heeft gewonnen vandaag. Jeheeuw, voilà, dat weten we dan ook weer al. WK, Tour de France, mooi weer, goede muziek op Joe. Wat ontbreekt er nog? Misschien een dikke hit uit de jaren 80 om uit volle borst mee te zingen, ja? Uit 1989, Roxette, The Look.

zoals ze zeggen, Berre en Yesterday, Today and Tomorrow. En dat vat ook het weekend wel zo'n beetje samen, maar het is nog lang niet voorbij. Zometeen neemt mijn collega Brecht het van me over. Mijn stem begint al wat over te slaan. Brecht is natuurlijk de perfecte piloot om je deze zomerse avond door te vliegen tot 10 uur met de heetste hits. Ideaal voor op een terrasje of een zomerse barbecue. Nog even Rob de Nijzer tussen. Het werd zomer. Enfin, het is al zomer.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is jouw. Het eerste weekend van de zomervakantie is bijna afgerond. De grote finale hoor je nu met George Benson en die heeft al zijn pyjama aangetrokken. Zometeen. Eerst naar Serafien Smit. Die heeft haar pyjama nog niet aan, want ze is er met het nieuws van 6 uur. Dag Serafien.
3: Goedenavond. Isaac Del Toro wint de eerste echte rit in de Tour. Els van Doesburg verdedigt de aanpak van haar agenten. En in Koekelare sterft een wielertoerist bij een ongeval. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een spannende sprint bergop de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
4: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden, dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het ergste.
3: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder, minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
2: Het gaat weer de hoogte in. Dankjewel, Serafien. En er staan twee files nog altijd op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 10 minuten sta je aan te schuiven op de Brusselse buitenring door een ongeval tussen Leonaard en Tervuren Vierarmen. En er is ook nog een korte file van een 5-tal minuutjes richting Gent op de E40 tussen Loppem en Oostkamp.
6: Dit is Joe.
0: Met Brecht van Meijerhagen.

0: Give me the night.
1: Give me the night, wel, hij krijgt het op een dienblaadje vanavond. Goedenavond, de mooiste periode van het jaar, dat vind ik toch wel de zomer. En die is nu echt wel uit de startblokken geschoten. Zeker nu Peter André zijn ontblote bast nog eens gaat tonen. Ik denk dat hij nu wel ondertussen een bierbuikje heeft. Maar dat neemt er samen met die jaartjes gerust bij. Mysterious Girl, die krijg je na Human van deze Killers bij Joe.

scheppen terwijl je zo een waterval achter jou hebt klateren. Dat was zo'n beetje de videoclip van deze Mysterious Girl van Peter Andre. Only the strong survive. Het was wel een beetje zo de laatste weken. Buffen en zweten. En dan is de enige remedie het zeetje opzoeken. Doe dat ook maar van 9 juli tot 9 augustus. En neem een bezoekje aan Joe Paradise Beach. Ik doorloop straks eens de belangrijkste data, want er komen prachtige gratis concerten aan die je helemaal gratis dus kan bijwonen.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: 9.
1: Ja, zeg, Suzanne en Freek die hadden overlaatst een pikante boodschap tijdens hun concert. Trek gerust iets uit, zeiden ze. Was het omwille van de hitte of toch een oproep tot losbandigheid? Het zijn brave, dus ik denk dan toch het eerste halverwege hier bij Joe. Maar ik blijf nog tot 10 uur bij jou. Weer zo'n heerlijke zomerhit van weleer, die krijg je straks. Kevin Littles, Turn Me On. Maar eerst een rood wijntje op deze relaxte zondagavond. Of bij je barbecue, hè? UB40.

0: jou te bieden. Wel, Harry Styles komt je charmeren. Robbie, vorige week nog op Life is Life en zo op je radio. En eerst en vooral twee voor de prijs van één. Tina en Brian. Maar eerst gaan we nog eens kijken naar de files op dit moment. En er staan er nog altijd twee op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De Brusselse ring, de buitenring, daar is het toch wel een beetje omhoog aan het gaan. Qua minuutjes erbij. 18 minuten tussen de Welrieken, de Dreven, Tervuren, Vierarmen. Daar is een ongeval gebeurd. En ook richting Brussel op de E411 tussen Jezuseik en Oudergem. Daar vertraag je op dit moment 10 minuten. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: even schrikken voor deze Harry Styles onlangs. Hij wou tijdens een concert een trucje tonen waarbij hij water in zijn mond nam en dan een fonteintje omhoog wou maken ermee. En hij verslikte zich toch wel zeker zo erg dat hij dus even op de grond moest gaan liggen. Fans in alle staten natuurlijk. Maar goed, van je verslikken in wat water ga je gelukkig niet meteen dood. Sign of the times bij Joe. Ik hoop dat je deze zondagavond lekker relaxed kan doorbrengen. Dank je wel om die greatest hits van Joe erbij te nemen. I can dream about you. Dan Hartman, die weet al wat hij gaat dromen vannacht. Eerst gaan we naar Soul Sister, naar dit hier.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
2: Dit is Joe. Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
4: bij
2: Zalando.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: GIX merkt je op.
7: Mode voor haar.
6: Voor hem.
8: En voor ons.
6: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij GIX.
6: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
8: Dat is GIX.be, want...
6: GIX merkt je op.

Neem je agenda er maar even bij, want volgende week is het zover, de aftrap van Joe Paradise Beach. Donderdag starten we met een knaller van een optreden. Milk Inc. komt dan de boel al meteen opblazen. Hopelijk gaan we het allemaal goed gekuis krijgen, want we moeten nog wel een maand. Hè. Om 8 uur verzamelen geblazen daar en op zaterdag 11 juli is er dan een heerlijke 80s DJ-set van onze Sven. Vrijdag 17 juli, amazing feest met onze Tom en dan is het nog niet gedaan. Zondag de 19e is er onze leukste hondenwandeling terug, waar je ook leuke prijzen mee kan winnen. De 24e, Belle Perez. En last but not least, jonge god Aaron Blomhaart op zaterdag 8 augustus. En

Lovend waren ze, de recensenten over Robbie Williams op Life is Life. Hij trok zich niks aan, af en toe een pikante uitspraak. Zo kennen wij hem, gewoon puur zichzelf. Heerlijk. Dit is hem, She's the One.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is Joe. Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar. Die liet Del Toro winnen. Remco Evenepoel werd derde, Jonas Vingegaard vierde. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
2: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
1: Vingegaard blijft leiden in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden op Franse wegen. Ook de reclamekaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk, maar passeert in de buurt van de zware bosbranden in de streek rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt, een bewoner en een brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en het vuur breidt zich daar nog verder uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om zo'n 40-tal appartementen, hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
3: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, dat ben ik natuurlijk wel blij om, want dat is ook geen gevoel waar je alleen mensen mee achter wil laten.
1: Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen, en ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is in levensgevaar. Naar de oorzaak van die brand zoeken experts nog. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd daar gegrepen door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde daardoor de finish niet. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon, tot 29 graden dan. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.
0: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

Summertime bij Joe. En morgen weer wakker worden met Kenneth. En misschien wel een Joe Paradise Beach curryback binnen, hè? Want elke morgen wordt er zo eentje weggegeven. Tussen 7 en 10 is dat. It's so easy to fall in love with Joe natuurlijk. Olivia Dean na deze Mungo Jerry. In the

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Blue Velvet en Teardrops op de teller zometeen. Maar eerst Phil Collins, daar gaat het steeds minder goed mee. Hè? Hij heeft nu zelfs 24 uur op 24 assistentie nodig. En dan te weten dat hij in de 80's zo'n vat vol energie was. Hè? Hier heb je hem met Susurio bij Joe. Hele fijne zon.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
2: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
1: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
2: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
1: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

Ik had het er net over Phil Collins, maar ook deze Alana Miles heeft ferme problemen met de gezondheid. Haar ruggengraat is helemaal naar de vaatjes. Ze kan niet meer zitten, ze kan niet meer staan, niet meer lopen. En zo kan ze ook niet meer buiten komen. Maar ze blijft niet bij de pakken neerzitten. Ze probeert toch nog muziek te maken. Het kruipt waar het niet gaan kan, zeggen ze natuurlijk. Allee, ola, olé. Iets zegt mij dat dat een zomersliedje gaat worden straks. Eerst Womack & Womack.

0: beetje verder in zomerstemmingen. Alhoewel, we hebben niet veel nodig gehad de laatste dagen. De hitte deed al heel veel. En de komende dagen wordt het weer warm en gaan we weer boven die 30 graden uitsteken. Reden te meer om naar het zeetje te komen vanaf donderdag 9 juli. Dus komende donderdag, dan start ons Joe Paradise Beach. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 34 minuten op dit moment, zeg. Richting kust, ja, het was te denken, hè, E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerken door een ongeval. Richting Hasselt op de E313 vertraag je 11 minuten tussen Ham en Beringen. Daar zou een brandend voertuig staan, dus let goed op. En richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Beren vertraag je zo'n 6 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

0: is dat toch met onze geliefde Joe-artiest? En ik ben een beetje aan het opzoeken hoe het is met Lionel Richie. Ja, het lijkt een beetje de rode draad te worden dit uur, want ook de Lionel heeft een paar concerten moeten afgelasten door uitdroging, te weinig gedronken, die lieve man. We kunnen ervan meespreken. Hè. Gelukkig was hij na een ziekenhuisbezoek weer snel op de benen en ging hij weer als vanouds all night long. Bruce Springsteen komt eraan met Born to Run en ook Lady Antebellum op de teller.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Springsteen en Born to Run.
1: Ja, zij krijgen al heel veel berichtjes van mensen die de afgelopen avonden ook geluisterd hebben. En ze zeggen, is er weer een gat in de playlist? Ja hoor, elk uur vanaf nu, denk ik, ga ik met zo'n gat te maken krijgen. Maar daar ben ik eigenlijk heel blij om, want dat betekent dat jij een verzoekje kan sturen. Jij kan je favoriete nummer laten weten voor deze zondagavond. En dat kan dus vanaf nu, hè, via de Joe-app. Heel eenvoudig met een berichtje, titel en uitvoerder sturen. En dan hopelijk draai ik hem voor jou. We gaan naar Lady Antebellum, die had ik beloofd. Need You Now. En zo meteen Sunshine in the Music. Dat zal de komende dagen er zeker niet aan mankeren, denk ik. Jimmy Cliff.

Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En we blijven gewoon de zomer op je radio laten horen. Want Gwen Vermeulen die heeft het weer helemaal geflikt. Hè. Zij wou de volgende horen. Ja, in 89 had je de Lambada, gigantische nummer 1 hit. Maar in 1990, een jaar later, had je de Soca Dance. Dat was ook een soort van forbidden dance met zo van die zwoele heupbewegingen. Wel, dat kwam van deze Charles D. Lewis.

De Soca Dance, begonnen in Frankrijk. En al snel waaide het zo'n beetje naar het noorden toe. Ook in België haalde hij de top van de hitparade. Charles D. Lewis. Het is inderdaad wel echt een verslavend liedje. En zo, Soca Dance. En daar staat dan zo te shaken voordat je het weet. Zeg, ja, Bommelien Thijs, die is weer alomtegenwoordig, ook deze zomer. Ze trad op samen met Mumford & Sons, zeg, de afgelopen dagen in Rockwerchter was dat, hè. Martine stuurt hier ook wat een optreden. Ze heeft het over de set van Bommelien Thijs op Werchter Boutique. Ja, dat zouden we nog vergeten. Blij dat we haar nog hebben kunnen zien eigenlijk, want ja, Katy Perry's concert werd afgelast, hè, door het dreigende onweer. Bommelien telde natuurlijk weer voor twee, gelukkig. Hier is ze met haar ongewoon Bommelien Thijs bij Joe. Is

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goeie avond. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Zo schrapt de organisatie de reclamekaravaan voor de koers en er mag ook geen publiek langs het parcours staan op Frans grondgebied, dus ook niet aan de finish. In de regio rond Perpignan breiden de bosbranden nog verder uit. Er ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. Twee mensen raakten levensgevaarlijk gewond, een bewoner en een brandweerman. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden. Maar het is vreemd, ook één dag voor de wedstrijd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: President Trump heeft de FIFA daarnet ook bedankt op sociale media om die schorsing van Balogun aan te passen. En er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet kunnen terugkeren naar huis na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om een 40-tal appartementen. Je hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
3: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je alleen mensen mee achter wil laten.
1: Bij de brand vielen 5 doden. Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Vanavond en vannacht helder bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.
0: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

zou die Balogun, of hoe heet hij, wellicht zeggen hè, tegen de Belgen nu. I knew you were waiting for me. Maar we waren eigenlijk niet aan het wachten. We dachten dat hij een rode kaart had en dus geschorst was. Het is inderdaad iets met een reukje aan, vind ik. Hè. Als je dan zo leest dat Donald Trump zich er ook mee gemoeid heeft, dat het in goede baatjes is met die baas van de FIFA. Ja. Ik denk, ik wil eigenlijk dat de Belgische Voetbalbond dit gewoon zo snel mogelijk aanvecht. Wat denk jij erover? Je mag hem altijd laten weten in de Joe-app. Zeg, goeie avond. Nog 2 uur mag ik je zondagavond inkleuren met de greatest hits in deze Joe Summer. En ja, de zomerhits worden terug bovengehaald met zometeen We Speak No Americano. En trouwens ook volgende week een hele week lang zomerhits op Joe Gold, hè, van 8 tot 18 uur. En zo is er elke week een zomerspecial rond een bepaald thema te horen. Check, zeker is Joe Gold, hè? De mooiste uit de 60s, 70s en meer. Queen was in die jaren alomtegenwoordig, maar mid jaren 90 kwam er na Freddy's dood nog een postuum nummer in de charts. En dat is deze, You Don't Fool Me. Hier is Queen op Joe. Goedenavond.

Ja, heel veel reactie hoor op die kwijtschelding van die schorsing van Balogun. Die Amerikaanse topscorer die al 3 van de 4 wedstrijden waarin hij speelde goals heeft gemaakt. Zeg, en hier bijvoorbeeld Isabel aanvechten, zeker weten. Ben zo kwaad, zegt ze. Kurt zegt, weigeren te spelen zelfs. Danny, schande, verkocht. Een organiserend land moet weer dus doorgaan. Bernard zegt, die een Trump zal alweer gezegd hebben dat die schorsing cheated is. Ik denk het ook, Bernard. Isabel, dit is zo corrupt. En Jasmina zegt, ons lief van de wijze laten brengen. Niet in het koppeke laten kruipen. En antwoorden met de voeten tijdens de match. Wie VS? Wat VS? Waar VS? Wij zijn België on the Jew. Jasmina, yes, that's the spirit. Echt waar. Maar eerst en vooral aanvechten gewoon. Ik zou mij niet van de wijze laten brengen. Sowieso niet op het veld, maar ook nu niet. Wel kijk, om 9:45 is er een nieuwe persconferentie van de Duivels met Courtois onder andere. Ik ben benieuwd wat zij zullen zeggen. Ik hou je daarvan op.

Veel luisteraars delen met ons ook hun reisplannen voor deze zomer. En er zijn al heel wat vertrokken. Maar Nienke, die wacht toch nog even, zegt ze, tot de grote toeristische meute weg is. Ze gaat in september naar Schotland, de Highlands. Ze is al langer helemaal verkocht, want haar dochter is naar daar verhuisd omwille van de liefde. En dus gaat ze er elk jaar mee gaan kamperen in Schotland. Zalige. Voor haar dus geen bakken en braden in het zuiden, alsjeblieft. De friste opzoeken in die Wuthering Heights. Deze was voor jou, Nienke. En nu gaan we naar James Blunt en 1973.

laatste dag van Rock Werchter. En daar is deze man zo net aan zijn stomende set begonnen. Moby, inderdaad. Alles komt terug eigenlijk. Hè, want wie mag er het festival afsluiten? Deze mannen. The Cure, inderdaad. En daarom dacht ik zo van, weet je wat? We gaan eens samen op zoek naar het allerbeste nummer van The Cure. Welke mag ik straks voor jou draaien? Wat ik dus ga doen is al die inzendingen verzamelen. Mooi in categorietjes steken, liedje per liedje. En de meeste stemmen, ja, die winnen natuurlijk, hè. Die winnen natuurlijk, hè. Dat is de song die ik helemaal ga draaien. Ik maak er een mooie top 3 van. En nummer 3 en 2 ga ik ook eens kort laten horen. Dus dat mag allemaal doorgestuurd worden. Wat is voor jou het beste nummer van The Cure? Dat mag in de Joe-app. Zometeen Lenny Kravitz en dit is Technotronic met Pump Up The Jam natuurlijk.

0: fijn, zeg, al heel wat inzendingen voor het allerbeste The Cure-nummer. Naar aanleiding van een concert, iets voor 1 uur straks op Rock Werchter. Ik serveer je de top 3 en draai de nummer 1 helemaal. En dat zo meteen. Eerst nog de 2 files vermelden op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is duidelijk, die van 22 minuten richting kust op de E40 tussen Nieuwpoort en Middelkerke. En richting Hasselt ook, de hele andere richting uit. E313 tussen Ham en Beringen, daar staat een brandend voertuig en vertraag je een dik kwartier.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

Tranen van goud, tranen van ontroering zullen het zijn als hij optreedt op zaterdag 8 augustus. Om ons Joe Paradise Beach af te sluiten, maar daar gaan we nu absoluut nog niet aan denken. Ik heb iets om jou daarvan af te leiden. Ik heb die top 3 van The Cure. Dit staat op nummer 3. Allemaal dankzij jullie. Fantastische inzendingen. Heeft Boys Don't Cry alvast de nummer 3 gehaald? The Cure die straks de main stage afsluit op Rockwerchter en daarmee ook het hele festival. Boys Don't Cry. Nummer 2, dat was ook wel nek aan nek, moet ik zeggen, maar toch al overduidelijk met een paar late berichtjes is de nummer 1 echt wel de nummer 1 geworden. Maar 2 deze hier. Friday, I'm in love van The Cure. Dus. Ja, je kon het eigenlijk al raden. Heel veel mensen die gingen toch voor deze. De enige echte grootste hit van The Cure. Dat bewijst ook zijn notitie heel hoog, hè, daar in die top 2000 van Joe Forrest. Dit is The Cure.

En dan kunnen die voeten niet stil blijven zitten, hè. Zelfs op een zondagavond. Salsa, here we come. Ik heb ooit de les gevolgd en ik hoor soms nog die schelle stem van de lerares met dat Spaanse accentje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ja, het blijft mij achtervolgen. Dan maar een goede oude ballad om even uit te blazen. Billy Joel gaat het fixen voor ons. Na deze George Ezra bij Joel.

En de verzoekjes stromen weer binnen. Hè. Ja, dat gat in die playlist is ondertussen legendarisch. Elk uur, zo tegen aan het einde, weet ik of ik er een gat heb bijgekregen. En het is nu inderdaad wel zo weer al tussen 8 en 9 ook. En daar is Karel de Walen al om het te dichten met dit verborgen zomerse pareltje, zegt hij. Oh ja. Paradise, mi amor, lune de miel.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Valerin Bolligan opstellen. Die was nogthans geschorst aan zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is. Misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
1: President Trump heeft de FIFA al bedankt op zijn sociale media. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft hij daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Sportjournalist Stijn Vlamink.
3: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn, dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd, in covid-periode wel, maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden, dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
1: De branden in de regio breiden nog verder uit. Al zowat 1700 hectare natuur is vernield. En intussen zijn ook al meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6 na anderhalf uur tennissen. Het wordt geleidelijk een heldere avond en nacht bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.
0: Dit is Joe.
4: Met Brecht van Meijerhagen.

I've been thinking about you. En daarom serveer ik in mijn laatste uurtje het beste van het beste. Milk Inc. gaat donderdag ons Joe Paradise Beach met een knal inluiden. Ik weet het nu al. Kom maar af. Vanaf 8 uur aan ons strand daar in Bestende. Koning Ridderdijk, daar moet je zijn. En weet je nu al een beetje Reggie? Straks met het wondermooie Ellie en de stem van Jaap Reesema, weet je nog? Toen hij nog Jake Reese heette. Eerst twee plaatjes om even dolgelukkig van te worden. Turtles, geplukt uit het rijke archief van Joe Gold. Happy Together, zo meteen uit 1967. Maar eerst onze Milo, dit is Howling at the

al even prachtig is het feit dat Vlaanderen barst van de zomerfestivals deze dagen. Zo is deze dagen Gent Jazz bijvoorbeeld weer begonnen. En als je denkt dat dat enkel trompetten en mondharmonica's zijn, nee. Gisteren kwam John Hyatt allangs en Suzanne Vega en ook Van Morrison, Axel Red en John Legend staan op de planning. Wat een heerlijke line-up is dat, zeg. En je kan zowel daarna meteen de Gentse feesten mee bezoeken als extraatje. Eerste, de beloofde eregast op onze instuif. Dit is Reggie.

Geen zomer zonder deze Ticento bij Joe. Fijne zondagavond. Wat was dat toch heerlijk, hè? Normale zomertemperaturen for a change. En of er allemaal van genoten hebben. Lindsay stuurt hier dat ze eindelijk weer wat kunnen slapen heeft. Bloed heet geweest op haar slaapkamer. En nu terug toch wel heerlijk uitslapen. Maar het is van korte duur geweest. Want volgende week komt er weer een hittegolfje aan. Alhoewel, ja, kijk, we moeten toch blij zijn en dankbaar zijn met wat we gekregen hebben. En wat we nog zullen krijgen, namelijk prachtig zomerweer. En daarom is deze ook zeer erg van toepassing. I ain't worried. Geen zorgen maken, alles komt goed. Gewoon weer pas.

0: Morgen is hij er weer, Kenneth, met al meteen zijn laatste week van de zomerochtend. Nee, de herfst doet nog bij lange niet zijn intrede bij Joe. Alain neemt het roer na volgende week van Kenneth over. Hij kan er ook je eigen zomerplaylist laten horen. Ja, elke morgen hoor je een luisteraar die zijn lijstje mag serveren op Joe. Wil jij dat ook doen? Zeker luisteren en reageren in je Joe-app. Kan je ook eens Joe DJ spelen. Ik ga toch nog aan de knopjes blijven komen tot 10 uur, als het oké is. Met Roy Orbison, next, maar eerst dit. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Hasselt op de E313, daar staat een brandend voertuig. En daardoor vertraag je 24 minuten tussen de Tessenderlo en Bering. En dat op een zondagavond. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijngaarden en Jette 7 minuten door een defect voertuig.
1: Dit is Joe.
2: Met Brecht van Meijerhagen.

Wat een succes voor deze Lady Gaga. Met haar wereldtournee staat ze nu op de tweede plek van best verdienende artiesten. En op 1, Bad Bunny, die gast van de Super Bowl onder andere. Ken je die? Dit is hem. Die is ook als een pijl naar boven geschoten dit jaar. Een echte Bad Bunny hype. Ik ga nu naar de 90s met jou. No Doubt en

0: nieuw bij Joe. Ik zoek altijd, altijd,
1: altijd naar de nooduitgang. Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Mooi hè, die nieuwe single van Meteor.
1: Deze nooduitgang, nieuw bij Joe.
0: Het ideale uitblaasmoment, dat is en blijft je zondagavond. Wij zorgen ervoor dat jij je nieuwe week chill kan beginnen, om het met jongerentaal te zeggen. Ik doe al een voorzet zo meteen met Too Much Love Will Kill You. Maar eerst gaan we op verzoek, want ik kreeg een mooi berichtje van Caroline uit Reti. Zij wou heel graag een verborgen parel nog eens op de radio horen. Queen of My Heart van Westlife. Daarvoor heb ik diep moeten graven, maar ik heb hem gevonden hoor, Caroline. Het is het nummer van haar ventje en haarzelf. Deze zomer zijn ze 3 jaar samen. Eerste jaar was heel zwaar en nu eindelijk samen alles op zijn plooi, waardoor het echt wel leuk zou zijn, zegt ze, als je dit eens draait voor ons. Wel, ik zou zeggen, geniet er van jullie twee. En wij gaan toch stiekem ook wel wat meegenieten.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Valerijn Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de 8e finales. Maar door die beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement en is die regel ook altijd zo toegepast. Onze voetbalbond bekijkt daarom alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Journaliste Rosalie Pieters volgt de zaak.
2: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
1: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Groenvoorzitter Eymen Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om zo meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch zijn arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van het museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden om een spoor naar hen te vinden. Remco Evenepoel is tevreden over zijn openingsweekend in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde vandaag derde in de tweede etappe met aankomst bergop in Barcelona. Daardoor staat hij ook derde in het algemeen klassement op 15 seconden van gele trui Jonas Vingegaard. Je hoort Evenepoel.
3: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed. Mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed. En op naar morgen.
1: Morgen verlaat de Tour Spanje en trekt het peloton naar Frankrijk. Een eerste bergrit van bijna 200 kilometer. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo in 2 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag meer wolken. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Ze bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Volgens hem verdedigt onze bond het voetbal in het algemeen.
2: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Ook doelman Thibaut Courtois sprak daarnet met de pers. Volgens hem verandert dit allemaal weinig en willen de duivels gewoon winnen tegen de VS. GroenVoorzitter Eamon Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging om meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerpse N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch een arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. En er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. Het alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen is er dan veel zon en tot 29 graden.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Follarin Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de achtste finale op het WK. Maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
2: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Onze voetbalbond reageerde in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Heden.
3: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralen de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
1: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht. Dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. En morgen is er dan veel zon tot 29 graden.

goud van rode rozen. De kleur van liefde van de leer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.